0: extra tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Is de muziek van Radio

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. In andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Is de muziek van

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot.
4: Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor missen ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis.
3: En dan nu het weer van Weer Online.
4: Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en staakcaravans.
8: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
7: Want u scoort bij Isolatie Noord.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
12: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Bokpop Zinnenburen. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
16: Een hele goedemorgen. Het is iets over 6 op deze woensdagochtend 2 september. We kunnen beginnen met het ochtendprogramma bij de ANWB. Nou, moet je eens even horen. Mandy, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen Lars.
16: Daar
17: goed om
16: is
17: er weer te zijn.
16: Zo, hey. Afgelopen maanden ben je eventjes weg geweest.

0: Vanwege een zwangerschapsverlof natuurlijk.
1: Hè?
2: Ja, dat klopt. Zeker 4,5 maand. Maar ik ben er eindelijk weer.
0: Oh, hoe is het thuis?
2: Ik heb er weer zin in. Ja, goed. Het is echt pittig, maar vooral heel erg genieten.
0: Je kan het niet meer horen.
2: Een vrolijk jongetje.
0: Oh.
2: Oh, hou op.
0: Ja.
2: Ik begin meteen te lekken, Lars.
0: Oh, oké. Okay. Nee, maar fijn dat je er weer bent, hoor, Mandy. Dat is goed om te horen.
2: Ja, zeker. Nee, ik heb er weer zin in. We hebben een heel vrolijk, leuk jongetje erbij thuis. Dus het is echt genieten. Maar het is ook wel weer lekker om aan het werk te zijn.
0: Nou ja, goed. Het is dat je het zegt natuurlijk. Dat het fijn is om weer aan het werk te zijn. Maar nee, we vinden het leuk om je weer te spreken. En mooi dat alles goed is, toch?
2: Ja, zeker weten. Nou, laat ik dan maar meteen met de deur in huis vallen. Geen files, wel flitsers. 3 maar liefst. 1 op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein bij hectometerpaal 4,1. De A16 Rotterdam richting Breda bij 49,9. En ook nog een flitser op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is het oppassen bij 59,9.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Naast Van Dijk!
0: Kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Doen we zometeen met muziek van Thomas Bergen, als je de keuze had.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Show.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Nou, goedemorgen. 11 over 6 op deze woensdagochtend. 2 september is het alweer vandaag. De meteorologische herfst is gisteren begonnen. Zien we ook wel een klein beetje terug in het weerbeeld van deze woensdag. Plaatselijk komt er een enkele bui voor. Vanmiddag dan wel weer zonnig, maar nog steeds kans op wat regen. Het wordt zo'n 19 graden aan zee en een graadje of 22 in het zuidoosten van het land. Goed, gaan wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Vandaag geen onderbroeken of kaarten voor onderbroek te winnen. Dus een regulier ochtendprogramma. Mag ook wel even. Gaan wij naar het nieuws van deze woensdag, de 2e van september. De politie heeft in Rotterdam een minderjarige jongen achtervolgd die met ruim 80 km per uur op een fatbike reed. De jongen negeerde een stopteken, zwabberde volgens agenten met hoge snelheid over de weg en uiteindelijk werd die klem gereden en aangehouden. De fatbike die kon volgens de jongen zelf 100 km per uur halen. Hij is ook in beslag genomen. Dat is ook weer typerend, hè? Dan wordt zo'n jongen aangehouden. Je reed 80. Echt niet, mijn fatbike kan 100. Ik zie het voor me. Reed je maar geen 80. Ja, sinds de invoering van 3 euro invoerrechten komen er veel minder kleine pakketjes uit China naar Nederland. In juli en augustus lag het aantal 46% lager dan in de maanden daarvoor. Webwinkels, zoals bijvoorbeeld een AliExpress, lijken hun spullen nu vaker in grote partijen naar Europa te halen en dan vanuit daar verder te versturen. Deden ze niet. Elk ditje of datje ging in zo'n plastic zakje en dat werd dan naar jouw adres gestuurd. De Temu-pakketjes en zo. Volgens de douane is dit gunstig omdat producten op deze manier makkelijker gecontroleerd kunnen worden op veiligheid. En vakbond FNV begint vandaag met een actieweek tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. De eerste actie is een protest in Den Haag van mensen met een uitkering. Komende dagen volgen er meer acties. In onder meer de havens bij de overheid en 9 september in het openbaar vervoer. Met de protesten wil FNV politiek Den Haag onder druk zetten om de bezuinigingen op sociale zekerheid te gaan schrappen.
1: De Sowieso Ochtendshow.
2: Zo dan, zijn we begonnen voor deze woensdagochtend. Gezellig als je even laat weten dat je erbij bent. Dan mag met een tekst of een audiobericht. Wat wil je Nederland meegeven? Spreek het in en je komt op de radio. Draaien wij in de tussentijd. Ach, een BZN. Moet je horen. Jeppa.

0: mooie blauwe ogen, daarvoor BZN en Jeppa. 6:50 op de woensdagmorgen. En onze Ad is uiteraard weer van de partij voor de spreuk. Ad, ook een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen clubleden. Ja, het is weer woensdag 2 september. En de spreuk van vandaag die luidt: als je mij niet leuk vindt, dan is dat niet mijn probleem.
0: Nee.
1: Het is jouw probleem. Het zijn jouw gedachten en het is jouw gevoel.
0: Ja.
1: Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een prettige woensdag. Wel trusten.
0: Altijd wel trusten, dankjewel. En inderdaad een mooie woensdag. Tot morgen. Gaan we verder duiken in de app van Radio NL. Mensen die laten weten dat ze erbij zijn. Het is daar gezellig.

0: naar Westerhaar. Arvid.
1: Lassie, goedemorgen, kerel. Hey, Lassie, ik ben weer onderweg naar Hengelo. En ja, ik heb er weer donders veel zin aan vandaag. Hey, Lassie, ik heb nog een donders mooi verzoekie. En als ik met een verzoekie kom, dan is dat niet voor niks, hè?
2: Nee, dat weet ik.
1: Ik heb toen de plaat van Louis Dor, als u die trommels hoort, heb ik ook weer nieuw leven in de blaas.
2: Als,
1: want die hoor je alleen maar op de gegeven moment zenden.
0: Soms is daar
1: maar
0: een reden voor,
1: niks
0: natuurlijk.
1: Ik heb een ander mooie instrumentaaltje. Ik weet dat je alleen maar Nederlandstalig draait. Maar jongen, dat is een instrumentaaltje. Dat gaat aan. Meer dan Nederlander, die wordt er helemaal vrolijk van. Weet
0: nou,
1: je zeker?
0: Vertel.
1: Dat is Ohio Express.
2: Oh. Ohio.
1: Van, domme, hoe heet die ook weer? Hans, Arno en Simon. Ja, dat is echt een geweldige plaat. Ik heb hem zelf ook. Ha, super. Hey, Kiels maakt er allemaal een mooie dag van. Ik zeg Joe de Bakel en Toekeloekie.
0: Ja, dat is natuurlijk, ik heb hem wel in een soort van verknipte versie. Maar dit is inderdaad de Ohio Express. Deze staat hoog in mijn illegale mapje. Van deze moet je een keertje draaien. Dit is wel eentje voor de liefhebbers, Arvid. Maar moet je dat orgeltje horen? Zometeen gaat hij zeg maar over het complete orgel van deze. Moet je horen, komt hij. Wacht even hoor. 1, 2, 3, 4, komt ie. Ja, deze is voor de liefhebbers. Deze blijft je voor de rest van de dag wel bij, dat weet ik zeker.
3: Goedemorgen, Lars. Ja, dus gaan we weer aan de slag, hè? Dan gaan we weer onderweg naar Rotterdam toe. Ik heb lekker mijn cappuccino'tje bij me en wat lekkers. En ik ga weer lekker aan de gang. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal. Hey, en je studio is fantastisch, hè?
0: Ja, die is mooi.
3: Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal. Voorzichtig op de weg. En hou de doei.
4: Hey, Lakske, bedankt voor je warrie. Klapke, Arjan doet me wakker. Joepie de vloeibare poepie. Dus joh. Dat is lekker weer, man. Hey. We gaan naar lekkere Zeeland. Ja, we moeten iemand blij maken. Dat we groeien. Dus ja, voor de rest. Is geslagen?
0: Nee.
4: Dus ja, denk wij wat woensdag. Dus lekker, stampt er maar eens op. Geur het wel, hé. Houden we.
0: Ja, en dat was dus de Ohio Express. Maar dat is mijn gebrek. Ik heb hem alleen in de korte versie. Dan duurt hij 1 minuut 22 en dat is 2 minuten te kort. Ja. Ik kan hem ook nog wel een keer doen natuurlijk, daar niet van. Maar ja, dat is misschien wat te veel van een goede. Martin die meldt dat hij erbij is. Goedemorgen allemaal. Groetjes uit Midwolda. Diana die is ook van de partij, luistert mee of wij iets uit opa's kast kunnen gaan draaien. Christa uit Almelo. En iedereen een hele fijne werkdag. En een mooie woensdag sowieso. Er worden er berichten over en weer gedaan ook. Van Sjouk, die wil bijvoorbeeld even dat we Sjoerd en Simone een groetje doen. En dat we ze succes willen wensen richting Curaçao. Nou, bij deze.
5: Hé, hey, Lassie, Krippie! Luisteraars, goedemorgen! Hier is Krippie weer. Nou, we zijn weer onderweg met een volle bak richting Hamburg. Vandaag even een frisdrank lossen.
0: Ja.
5: Even een keer wat anders, hè. Verandering van spijs te eten. Hé, hey, luisteraars, een machtig mooie wijngraad woensdag. En Lars, we gaan lekker met z'n vlam in de pijp, hè?
0: Komt later! We zetten hem uiteraard in het keuzemoment van vandaag. Twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar. En jou dan de keuze welke van de twee het mag gaan worden. Doen we met krappen een uurtje ongeveer. Ochtendprogramma is begonnen voor deze woensdagochtend.
6: Op

die zwieren. Het is bijna 6:30, ochtendprogramma van deze woensdagmorgen. Daar zijn we mee begonnen. Nieuws weer verkeerd zometeen. En we gaan muziek voor je draaien van André Hazes junior.

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart. Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
11: Volle gas in mijn truck. Met de lekkere muziekje op.
10: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
12: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
17: Radio NL. Altijd aan.
19: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Vanmorgen zijn er perioden met zon en plaatselijk komt er een enkele bui voor. Vanmiddag zonnig, maar nog steeds kans op wat regen. Het wordt zo'n 19 graden aan zee en een graadje of 22 in het zuidoosten van het land. Morgen zonnig in het noorden. In de zuidelijke helft is het al regenachtig. En dan ligt de temperatuur tussen de 20 en de 23 graden. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Huppe. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt mogen de inwoners weer naar buiten. Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek vandaag verder. Raadsleden hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen, omdat er voor de ingang een anti-AZC-protest aan de gang was. Daarmee moest er aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Ook Omroep Max wil volgend jaar niet het Songfestival organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Hij is teruggekomen op zijn plan om het over te nemen van Avrotros, want hij vindt dat de liedjes van nu niet passen bij de doelgroep van Max.
22: Nou ja, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen, want volgens mij is de doelgroep van Max, dat luistert alleen maar naar de Selvera's op Bakkaliet natuurlijk. Hey, bruine ogen. Iedereen heeft daar nog zo'n grote speler met zo'n gouden horen erbovenop, weet je wel. Dat is de doelgroep van Omroep Max, ja. Hoor je hun Europapa uitzenden, dan dan kan je in elk geval wel ervan uitgaan dat je nog even moet investeren in nieuwe gehoorapparaten. Want die oudjes, dat vliegt er natuurlijk weer uit. Maar goed. Mandy bij de ANWB natuurlijk, goedemorgen.
0: Hey Lars, goedemorgen. Het wordt langzaamaan iets drukker onderweg. Het valt gelukkig nog heel erg mee, maar er staan wel al een paar korte dagelijkse files. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het nu wat langzaam bij Roelof Arendsveen. Vanaf Zoeterwoude is de vertraging 10 minuten. En ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam een korte file. Bij Sliedrecht-West is het oponthoud een kleine 10 minuten. Mijn lijst met flitsers die is helaas wat langer. Dat zijn er al flink wat. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bijvoorbeeld, bij hectometerpaal 3,6... De A12 van Utrecht naar Arnhem bij 83,5. Op de A16 van Breda naar Rotterdam wordt geflitst bij 51,6. En dan ook nog op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar staan ze bij 59,5.
22: Mandy, dankjewel en tot zometeen weer.
0: Graag gedaan, tot zo.
22: Draaien we zometeen zoals beloofd André Hazes junior.

0: Billy Dans, Marto Kramer en Grappie Sappie.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de Wijngaard woensdag, daarom later deze morgen twee liedjes in het keuzemoment. Allebei van Henk, Henk Wijngaard hemzelf. Dus kijken welke van de twee het dan mag gaan worden. 2 september vandaag, het is gezellig bij ons in de app. Mensen die weer vol gas mogen gaan geven vandaag. Het is nu ook officieel weer gewoon terug in het gareel voor iedereen. Hè? Het is ook voor regio Midden deze week weer wennen misschien. Want de kinders die mogen weer naar de scholen. Dus ook daar hangen dan de spandoeken van de Veilig Verkeer Nederland. En die campagne loopt al een paar weken uiteraard. Want het noorden was het eerste, toch? Ja, het noorden was het eerste dat weer terug naar school ging. Dan de week daarna het zuiden en dan nu dus ook weer het midden. Dus die campagne loopt al eventjes. En dan staat er, de kinderen gaan weer naar school. En dan denk ik altijd, ja, dat op zich is dat een goede tekst of zo, weet je wel. Maak hem even een klein beetje duidelijker of zo, wat scherper. Hè? Let op je rijstijl, zet het er eventjes onder of zo. Want de kinderen gaan weer naar school, ja. Applaus, gefeliciteerd, denk ik altijd bij mezelf.
2: Hey, Laske! Zo, gelijk begin gelijk een goed. Goedemorgen, jongen.
0: Ja, goedemorgen.
2: En ja, clubje ook natuurlijk, goedemorgen, hè. Ja, er zat even wat in de weg, dus ja, dan praten we moeilijker, hè. Nou, ik zou zeggen, het is weer woensdag, dus beukum door de pentiedag. Ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. En ik zou zeggen, ciao de bako, Ripti en tot morgen.
0: En tot morgen. Dan worden er vragen gesteld over het dobbelspel van vandaag. Want heb je al mail gekregen? Thomas die vraagt daarom. Het gaat om het feit dat de mok van het dobbelspel niet meer gebruikt mag worden in de nieuwe radiostudio van Radio NL. En dat we afgelopen maandag begonnen met een bloempot. Dachten, nou, dan is het daarmee gedaan, zeg maar. Dus dat mocht ook niet. Daar kregen we mail van. Gisteren hadden we zo'n grote lampion. Nee, staat hier nog wel, die lampion? Met daarin nog steeds een dobbelsteen, maar ik zal nog niet precies vertellen wat er in de mail stond. Maar ik heb inderdaad wel weer bericht gekregen daarover. Dus ik sta nog een beetje in dubio, want hij is ook een klein beetje, mag ik het zeggen, minder netjes dan vorige keer. Of ik hem wel kan en mag voorlezen. Ja, dat mogen, dat was sowieso niet de bedoeling dat ik hem voorlas gisteren, maar ik ga er nog heel even over nadenken wat ik van dat mailtje allemaal ga delen natuurlijk, want dat moet
3: Ja, clipkwakkende mensen, Lossie van Dijk. Er is weer Flora Flitser, niks door het wandelen vloer, op Henkie Wijngaard woensdag. Oh, een drukke kriebeloes. Tijd voor een bakje koffie, denk ik, Lassie.
0: Ja,
3: maak er een mooie dag van. Laatste iets van ome Henkie. Die aan de betere hand is, maar weer lekker voorbij komen, mensen. Houd wel. Tot morgen, maar weer.
0: Iets van ome Henk, dat is helemaal anders. En natuurlijk, bedoel, op de camping. Tini van de receptie, die is wel weer van de partij. Die zal een liedje voor ons gaan lallen. En aan jou de vraag om eventjes goed mee te luisteren. Er zit natuurlijk een stukje van herkenning in. De vraag is, wat is ook alweer de titel van de plaat? Als je even hebt, dan mag je meespelen. Ook een gokje wagen, dat is uiteraard

0: Ik denk dat een man van Tini nog slaapt.
1: Normaal gesproken is het natuurlijk la la la la la, maar nu is het een klein beetje zachter. Nu wordt het geneuried. Wat is het ook alweer? De titel van de plaat. Dat is waar we naar op zoek zijn. Wil je een gokje wagen? Dan kan dat via de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd muziek van...

Jammer dan. Onze Tini van de receptie heeft zojuist weer gelald. Of ja, geneuried deze keer eigenlijk. Ze heeft het een beetje stilletjes gedaan, want ik denk dat haar man aan het slapen is. Dus dan moest ze een klein beetje zachter doen natuurlijk. Aan jou de vraag, wat is het liedje ook alweer dat ze neuriet, de titel van de plaat? Daar zijn we naar op zoek.

0: zit er nou even niet in. Aan de telefoon daarvoor Jurian. Jurian, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Kijk eens, onderweg waar naartoe, Jurian?
1: Onderweg naar Zeist.
0: Zeist. Kijk eens, en waar kom je vandaan?
1: Uit Wernhout, dus dat is best wel een stukje rijden.
0: Wernhout. En moet je me even helpen? Het klinkt wel zuidelijk.
1: Ja, Zundert, onder Breda.
0: Oh ja, daar zit er nog weinig tussen jou en de Belgische grens.
1: Niks.
0: Ja, nou ja, dat is een poep en een scheet en dan ben je er natuurlijk. Dan kan je ook lekker goedkoop tanken, Jurian.
1: Dat klopt.
0: Maak je daar gebruik van?
1: Jazeker.
0: Natuurlijk. Nou zag ik gisteren toevallig, volgens mij was het bij Hart van Nederland, werd dat besproken, over dan tankstations die dan zeg maar aan het grensgebied zitten, weet je wel. Die hebben het extra zwaar, want ja, geen hond die nog gewoon in Nederland tankt als je met 5 minuten over de grens bent.
1: Ja, maar de eerste kwartier rijden zit er bij ons nog geen bemande tankstation.
0: Oh, ja, nou ja, dat zal natuurlijk ook al een reden hebben. Ik bedoel, dat is geen probleem van alleen maar de laatste weken natuurlijk.
1: Nee.
0: Nee. Maar hoezo helemaal naar Zeist dan? Zijn jullie zulke vakmannen dat het helemaal naar Zeist moet?
1: Ja, blijkbaar wel, want ze willen dat wij daar een warmtepomp komen installeren.
0: Oh, kijk eens. Drukke tijd dan natuurlijk, hè, Jurian?
1: Ja, en dat loopt nog wel even door, denk ik.
0: Nou ja, daar gaan we dan wel een klein beetje van uit. Ik heb er toevallig... ik heb gisteren van alles gedaan. Maar ik heb daarvoor nog een net zware. Ik moet maar een zwaardere aansluiting als ik een warmtepomp zou nemen. Dus dat zit er voor mij nog niet in.
1: Nou ja, dat hangt helemaal van je woning af.
0: Want?
1: En sommige woningen kunnen op een fase warm prima draaien.
0: Ja, maar ja, ik heb in één fase 25 ampère aansluiting heb ik. Dus dat, en dan daarbij ook nog een keer. Ja, nou ja, goed, dan wordt het wel een zuinige warmtepomp.
1: Maar die zijn er wel. Het is echt afhankelijk van je woning.
0: Ja, je doet ook direct een stukje verkoop, of niet, Jurian?
1: Ja.
0: Plaats en verkoop. Goed, man. Hey, we zoeken de titel van de plaat. Wat is het ook alweer?
1: Ja, heb je even van mij van Frans Bauer.
0: Fransie Bauer natuurlijk. Ja, zeker.
2: Maak wat tijd voor me vrij.
3: Maak wat tijd voor me vrij.
2: In de uur van
1: de dag. Nee, ik steeds aan jou lach. Ja, ja. Laat dan zingen maar een Frans over.
0: Nou ja, ik wou het niet zeggen, maar goed.
1: Ja, ik dacht het, ik zeg het.
0: Precies, je haalt maar de woorden uit de mond. Jurian, succes in Zeist vandaag bij het plaatsen van de warmtepompie. Ja.
1: En een fijne woensdag.
0: Jou niks minder gewenst.
1: Adjoe.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie.

0: www.agripersoneel.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Op zaterdag 19 september komt de donderdikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea. De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
16: In Klazina Veen.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
20: Stap binnen bij Gritter in

0: Chaletsbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalet en
1: staakcaravans. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: Een hele goede morgen, een paar minuten over 7 bij de ANWB deze ochtend. Mandy van der Plas, goedemorgen.
7: Hi Lars, goedemorgen. We zijn filevrij op dit moment. Het is nog vrij rustig onderweg. Het rijdt goed door. Wel worden er veel flitsers gemeld door Flitsmeister. Op de A30 van Barneveld naar Ede bij hectometerpaal 16,2. De A44 Den Haag richting Amsterdam, daar wordt geflitst bij 21,0. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,1. En ook staat er een flitser op de A6 van Lelystad naar Muiden bij 62,2.
6: Dankjewel Mandy.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Lars van Dijk! Met zometeen het keuzemoment van deze woensdagmorgen. En muziek van Gino Graus is onderweg. De favoriete kroeg gaan we zo draaien.
8: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Gino Graus en zijn favoriete kroeg zojuist bij Radio NL deze woensdagmorgen. Zometeen de twee keuzes in het keuzemoment van vandaag. Het is natuurlijk Wijngaard woensdag. Dat houdt in dat we twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar zetten. Eerst even naar het nieuws van deze woensdag 2 september. Premier Jette ontvangt de Franse president Macron in Eindhoven vandaag. Samen brengen ze een bezoek aan Brainport en ASML. Onder meer vanwege het belang van de Europese tech-industrie van zowel Frankrijk als Nederland. Daar zullen ze het dan over gaan hebben. Meer nieuws voor deze woensdag, 2 van september. Steeds meer ouderen besluiten na tientallen jaren huwelijk alsnog uit elkaar te gaan. Het scheiden is populair. Vooral bij 60-plussers neemt het aantal scheidingen toe. Hun aandeel steeg in 10 jaar van ruim 8 naar dikke 13%. Volgens relatie-experts speelt mee dat scheiden tegenwoordig meer geaccepteerd is dan toen. En dat veel stellen na het pensioen, of als de kinderen uit huis zijn, opnieuw naar hun relatie gaan kijken. Therapeutisch, hè? Heeft direct ook gevolgen voor de huizenmarkt trouwens, omdat gescheiden ouderen vaak allebei een eigen woning nodig hebben en er daarom dus minder woningen vrijkomen. Ja, en de benzineprijs in Nederland stijgt vandaag waarschijnlijk naar een nieuw record. Volgens United Consumers komt de gemiddelde adviesprijs voor een litertje €1,95 uit op bijna €2,67. Dat is niet niks. Komt vooral door de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waardoor de olieprijs verder is opgelopen en dat misschien nog wel eventjes blijft doen. Ja, en sinds de invoering van de invoerrechten komen er veel minder kleine pakketjes uit China naar Nederland. Voor de pakketjes zit nu €3 invoerrecht op. In juli en augustus lag het aantal al 46% lager dan in de maanden daarvoor. Kleine kanttekening is dat vlak voor die invoerrechten heel veel mensen nog eventjes een behopen Prelaria hebben besteld bij de AliExpress en bij Temu's en zo. Temu's. Webwinkels die versturen nu ook grote pakketten naar Europa, naar hun eigen centrum. En dan vandaar gaat het maar verder het land in. En dat was voorheen niet zo. Het was namelijk dat elk datje in een eigen plastic zakje op een vliegtuig of op een boot ging. En dan kwam het, elk pakketje kwam los van elkaar aan. Volgens de douane is het gunstig dat het nu op deze manier wordt gedaan, omdat producten zo makkelijker gecontroleerd kunnen worden op veiligheid. Dat voor het nieuws van deze woensdag, de 2e van september, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Lastige vandaag hoor. We hebben keuze A voor een liedje die we wel vaker draaien hier bij Radio NL. En een beetje is eentje die je niet zo heel vaak voorbij hoort komen, maar dat is persoonlijk bijna, ja, ik kan zeggen, één van de favorietjes van mij, van Henk Wijngaard. Keuze A is voor Kijk uit, hier ben ik.
1: Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik, ben ik het liefst toch bij jou.
0: Kijk uit, hier ben ik, hebben we deze ochtend op keuze A. En een beetje is voor Heimwee naar jou.
1: Heimwee naar jou.
0: Mooi, Lidie.
1: Ik heb heimwee naar jou. En ik voel alleen de leegte van de kille morgendauw.
0: Keuze A, Kijk uit, hier ben ik. En keuze B voor Heimwee naar jou. Welke van de twee wil je graag horen? Een A'tje of een B'tje mag je doorsturen in een tekst of een audio-appie.

0: Keuze A voor Kijk uit, hier ben ik. En keuze B voor Heimwee naar jou. Zometeen gaan we de stemmen bij elkaar optellen. Kijken welke we mogen draaien vandaag. Dan het weer voor deze woensdag. Vanmorgen zijn er perioden met zon. Plaatselijk komt er een enkele bui voor. Vanmiddag blijft dat zo. Het wordt 19 graden aan zee en zo'n 22 in het zuidoosten.
1: Er hangt iets

Koos Alberts en ik zal er altijd voor je wezen. Daarvoor Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Is dat Amore? We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. De Henk Wijngaard woensdag editie daarvan. Uitslag hoor je zometeen. Eerst Goldband. Dit is Noodgeval bij Radio NL.

door de een begrepen als de boter, Goldband. En door de ander worden gewoon gezien als pleistergips natuurlijk. Want het zijn ook oude stucadoors die toevallig even een liedje gingen opnemen. En dat werd nog wel een succesje. Goldband, een noodgeval zojuist bij Radio NL. Wij zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. En omdat het woensdag is, is het de Wijngaard Woensdag editie daarvan. Dat betekent dat we twee liedjes van Henk tegenover elkaar zetten. Aan jou de vraag welke van de twee jij graag wil horen. Met een minuut ongeveer, daar gaan alle stemmen bij elkaar op. En dan gaan we kijken welke er als winnaar uit de bus mag komen vandaag. Dus mocht je nog geen stem hebben achtergelaten, is dit je moment? Dan mag je er gauw bij zijn. Keuze A is deze dag voor Kijk Uit, Hier Ben Ik.

0: kan er maar eentje winnen. En daar gaan we nu achter komen. Bericht van Angela vanuit Beverwijk. Goedemorgen, ik ga dan toch echt voor keuze B vandaag. En ben je ook voor Kopie het Grote Broek? Een bericht van Johan uit Uithuizer Meden. Ik ga voor keuze B. Is het een A voor Jarno vanuit Leiden? En die uit Wamel, die gaat voor keuze A. Epi van Bas, goedemorgen.
1: Morgen Bas. Hey Basje Berg hier ook. Doe mij maar een A'tje vandaag. A'tje, okay. En de groetjes aan de padvinders.
0: We hoorden wel wat twijfel daar. Kas, die gaat voor keuze B. Dan is het een B voor Annie en B voor Wouter. Wouter vanuit Bovensmulde. Timo, goedemorgen.
2: Morgen Laske. Vandaag een BBB'tje. Groetjes aan de kapo's.
0: A'tje voor onze Flora-flitser. Een B voor Ria uit Meidrecht. En B voor Willy uit Mulhezen. Keuze A voor Marjelle uit Tilburg. Arie uit Zellem die gaat voor keuze B vandaag. Nick, goedemorgen vanuit Maastricht.
3: Doe mij maar een A'tje. Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik.
0: Ja, hoppa. Inderdaad. Maar het lijkt toch beter, of het lijkt een beetje te worden voor mijn gevoel. Abby van Pleun, die gaat ook voor keuze B en B voor Mark uit Asten. Keuze A voor Aalt uit Bodegraven. Dan is het toch maar een A dan maar, hè, zegt Daan uit Bergentheim. Een audio-appie nog van Marco uit Bresante. Dat is de laatste voor vandaag.
4: Goedemorgen, doe maar een A'tje. Oeh.
0: Ja, hoor ik hem ook erg in de verte. Dus zullen we dan tellen als halve stem? Nou, dat is een beetje flauw, hè. Maar als hele stem had het ook geen verandering gemaakt. Keuzemoment voor vandaag is gewonnen... door keuze D.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
5: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. jpscarwash.nl.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
12: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
10: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
13: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
16: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
10: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan.
10: Altijd aan.
20: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
21: Radio NL.
10: Weerbericht.
22: Vandaag op zich wel een prima dag. Het is een beetje van alles wat. Het is een beetje zoals het weer van Piet Paulusma. Piet die zei natuurlijk ook altijd, ja, de zon kan gaan schijnen, het kan bewolkt worden, maar misschien krijgen we ook nog wel wat regen. Met andere woorden, alles kan. Dan heb ik in elk geval gezegd dat het goed is. Temperatuur vandaag zo'n 19 graden aan zee en zo'n 22 in het zuidoosten van het land. Morgen zonnig in het noorden, in de zuidelijke helft regenachtig. En dan 20 tot 23 graden. We gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter €95 is gestegen naar afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht.
22: Oké, dankjewel. Dan Mandy bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
0: Hey Lars, goedemorgen. Het is vrij rustig onderweg. Er staan maar een paar korte dagelijkse files. Wat wel opvalt is de N9 tussen Den Helder en Alkmaar. Want die weg is in beide richtingen dicht tussen Schorl en Bergen door een ongeluk. Het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. Op de A16 van Rotterdam naar Breda liggen voorwerpen op de weg bij Rotterdam-Feyenoord. De linkerrijstrook is daarom dicht en dit veroorzaakt 10 minuten vertraging. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost is de linkerrijstrook dicht en hier is de vertraging 15 minuten. Ook worden er nog steeds flitsers gemeld door Flitsmeister, zoals op de A27, Gorkum richting Utrecht. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 65,9. De A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2. Op de A7 van Horen naar Zaanstad bij 20,3. En ook oppassen op de A30 van Barneveld naar Ede. Daar wordt geflitst bij 16,1.
22: Dankjewel, Maan. Mandy.
0: Maan.
22: Ja, sorry. Dankjewel, Mandy.
0: Goed, Lars. Doei. Ja.
22: Zometeen het dobbelspel van vandaag. Ik heb weer bericht gekregen, want gisteren maakten we gebruik van een lampion in plaats van een mok. Ook dat was niet de bedoeling. En ik ben erover uit. Ik lees je de mail zometeen gewoon nog een keer voor.
21: Radio NL.
1: Deze week is Ik Hoor Niks Geks van Tino Martin en Willy Dans. De Hollandse Nieuwe.

0: Ik hoor niks geks.
1: Deze week de Hollandse nieuwe Tino Martin en Billy Dans bij Radio NL. Ik hoor niks geks. Even een klein beetje tekst en uitleg. Afgelopen weken heb ik het je verteld over de nieuwe radiostudio. Hè, dat dat mokje niet meer mocht waar de dobbelsteen in zat. Dat we op zoek moesten gaan naar een alternatief. En dat ik eigenlijk, stom dat ik was, geen alternatief wilde hebben. En daarna is het eigenlijk een klein beetje zijn eigen leven gaan leiden. Zo gebruikten we afgelopen maandag een bloempot. Ik dacht, nou, dat is een mooi alternatief. Dat was ook niet de bedoeling. Gisteren hadden we een soort lampion-achtig ding. Daar zet je zo'n kaars in met allemaal van die rozen aan de zijkant. Was achteraf ook niet helemaal de bedoeling. Gisteren las ik je een mail voor met dus inderdaad het verhaal van Goors. Denk er een beetje om. Een mail van de hogere pieven hier bij de radiozender. En er is gisteren weer bericht gekomen. op het gebruik van de lampion. Ik heb de keuze gemaakt om de mail er toch weer eventjes bij te pakken en het gewoon aan je voor te lezen. Want we moeten het toch met z'n allen doen natuurlijk. Dus ik zal hem voorlezen. Hallo Lars, we betreuren het feit dat wij het gevoel krijgen dat je onze berichten niet serieus neemt. Iedereen werkt in de nieuwe radiostudio volgens de nieuwe regels en ook jij zult je daaraan moeten houden. Hier, het wordt al wat strenger, hè? Eerder hebben we je verteld dat de objecten die je gebruikt tijdens je dobbelspel niet welkom zijn in de studio en dat je op zoek moet gaan naar een alternatief. Blijkbaar kan je dat niet. Hierbij een paar suggesties. Een Yatzee-beker. Gewoon een kartonnen wegwerpbeker. Of, dit heeft onze voorkeur, een dobbelgeluid uit de computer. Ja, dan ben ik aan het liegen. Dat ik dan zeg, het is 4 geworden en dan is het helemaal geen 4, want het komt uit de computer. Wederom gaan we ervan uit dat je hier op een volwassen manier mee omgaat en dat we je niet nog een keer een bericht over te sturen of hoeven te sturen hiervoor. Dus ik heb vandaag een prullenbak.
2: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ik hoop dat dit goed is voor de wensen van de directie. Dit is zo'n kantoorprullenbak, zeg maar. Dat past, wat is het, 30 liter of zo? Zo'n 30 liter bakje. Net wat groter dan wat je naast de wc-pot hebt staan. Ik zal hem met alle rust op het blad neerzetten hier. Categorieën van het dobbelspel van vandaag. Dobbelen wij zometeen nummer 1 en zoeken wij liedjes die gaan over dingen die je niet op je tenen moet laten vallen. 2 is een mooie toepasselijke. Liedjes die gaan over objecten die niet passen in de prullenbak. 3 categorie lucht, 4 is houden van, 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Dat is de A van Als je alles weet. We gaan dobbelen met deze mooie prullenbak. Daar zit de dobbelsteen ook in, dus vandaar dat geluid natuurlijk. Dat is ook waar hem om gaat trouwens, hè? Dat je dat hoort rinkelen. Dus niet dat je denkt van ja, hij zit gewoon een beetje te fucken. Maar dat gerinkel, dat wil ik graag op de radio. Nou goed, gaan we. Oh. Die prullenbak was niet helemaal leeg. Categorie van vandaag. Sorry, we hebben nummer 6 gegooid. We zoeken dus liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Nou, de eerste heb je, dat is Als je alles weet. Maar we mogen er meer.

puzzelspel van vandaag. We zijn op zoek naar liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Als je wat kan verzinnen, mag je het doorsturen via de app van Radio NL. Dus even kijken of we misschien nog wel dubbele punten kunnen krijgen als de titel en artiest allebei met de letter A beginnen. Maar dat is voor de bonuspunt, hoor.

Mijn naam is Jannes. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Heb je een leuke suggestie, dan mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. We beginnen dus vooraan bij het alfabet. Suggesties die binnen zijn gekomen. Onder andere die van Wout uit Leiden. Goedemorgen, Samuel Welter voor het dobbelspel. De A van alles kan kapot.

kapot van Samuel Welten. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Gunther die gaat bijvoorbeeld voor Avond van Boudewijn de Groot. Marco uit Halster die gaat voor Altijd Altijd. Liedje van Arne Jansen. En Rickert, zo heet hij in onze app. Rickert van het Zundert die gaat voor

En dan zijn er dubbele punten voor Mike vanuit Zetten. Voor Pieter vanuit Weebos. Voor Jarno, ook vanuit Leiden. Die gaan namelijk allemaal voor André Hazes. Ja, dit zijn de grootste bonuspunten.

0: dobbelspel van vandaag staat in het thema liedjes waarvan de titel begint met de letter A. En we gaan even bellen met Olaf. Olaf, goedemorgen. Kijk eens, met Lars van Radio. Nou, Olaf, heb je de telefoon bij de buurman liggen?
1: Ja.
0: Ja, zeg je.
1: Veel beter?
0: Ja, kijk, Olaf, alsof we naast elkaar staan. Hey Olaf, we zijn op zoek naar liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Heb je erover na moeten denken of kwam hij vrij snel naar boven?
1: Ik kwam snel naar boven toe.
0: Ja, wat mag het zijn?
1: Eitje voor de sfeer van René Kast.
0: Natuurlijk. Olaf, dankjewel en een mooie woensdag.
1: Hetzelfde, hey Bertje, Lars, bedankt.

0: kaartje voor de sfeer van René Karst in het dobbelspel van vandaag, waar we op zoek zijn naar liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Ik probeerde zojuist Karin uit Nijverdal even aan de telefoon te krijgen, maar toen kwam ik niet veel verder dan...
1: Mijn huis
2: kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment.
0: Ja, dus niet in de buurt van de telefoon, maar we gaan haar suggestie wel even draaien, want dit is best wel lang geleden dat dit over de antennes van Radio NL is gestraald. Een dobbelspel met de categorie liedjes waarvan de titel begint met de letter A gaat ze voor Adamnoot van Linda, Roos en Jessica. Na, na, na, na, na.

0: Librifuurwerken.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op Duinenzaal.

0: Zaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
4: Bla bla bla bla.
3: Welke mogelijkheden zijn er?
4: Bla bla bla bla.
3: Oh.
5: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal. De bouwverslimmers.
8: Mokpop, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, mokpopzinnenburen.nl.
9: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Koekoek.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar €2,63 per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
21: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier, ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
22: Want u scoort bij Isolatie Noord.
23: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. LW Vloeren.

0: Heineken.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart.
7: Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
10: Een hele goedemorgen, 6:08 bij de ANWB deze ochtend. Mandy van der Plas, goedemorgen Mandy.
11: Hey Loos, goedemorgen. Het is vrij rustig onderweg. Er staan vooral veel korte dagelijkse files, maar er staan ook wat lange files na ongelukken, helaas. Op de A59 bijvoorbeeld, daar ging het zojuist mis bij Heusden. Dat is dan van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten. De N9, Alkmaar Den Helder, die is zelfs helemaal dicht in beide richtingen na een ongeluk bij Egmond. Het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam bij Sliedrecht Oost, 30 minuten oponthoud na een ongeluk. En verder nog een file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein zijn hier maar liefst 2 rijstroken dicht. En de vertraging is hier ruim 20 minuten. Ook meldt Flitsmeister wat flitsers. Zoals op de A44 Den Haag-Amsterdam bij hectometerpaal 20,4. De A67 van Eindhoven naar Venlo bij 61,9. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij 49,8. En ook wordt er geflitst op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 15,5.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Lars van Dijk! Met zometeen muziek van Snelle. Lars heet hij eigenlijk, hè? 11:55 gaan we voor je draaien.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Snelle en zijn 5 voor 12 op deze woensdagochtend. 2 september vandaag, 11 over 8. Een hele goede morgen. Even een blik werpen op het nieuws van deze woensdag, de 2e van september. Het gaat deze dagen uiteraard over de begroting die afgelopen maandag op dinsdagnacht ingeleverd moest worden en dat op de valreep gehaald is. En ook binnen 24 uur alweer gelekt was, zoals het volgens mij elke keer gaat met de begroting. Maar ik vind het altijd bijzonder hoe dat dan kan, weet je wel. Dan zitten er ergens bronnen, dat moet natuurlijk. Hè? Valt is dat de belasting op kraanwater zal stijgen met zo'n 10 cent per kuub. En dat dus heel veel bestaanszekerheid dingen worden uitgesteld. Als daar bezuinigingen op waren bedacht, dan wordt het een paar jaar opgeschoven. Lost dat een probleem op? Ja, dat weten we niet. Uitstellen en schrappen van bezuinigingen zorgt voor een gat van 750 miljoen euro. En dat is niet niks, dat zegt politiek verslaggever Leendert Beekman. Ja, en die 750 euro moet je natuurlijk wel weer, of 750 miljoen euro, die moet je ergens anders vandaan gaan halen. Ander nieuws dan. Vakbond FNV begint vandaag met een actieweek tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Vlak nadat het nieuws over die begrotingen naar buiten is gekomen. Eerste actie is een protest in Den Haag met mensen met een uitkering. En dan komen de dagen volgende meer acties. Onder meer in havens, bij de overheid zelf en in het openbaar vervoer. Die staking in het openbaar vervoer zal 9 september plaatsvinden. Met de protest wil FNV de politiek in Den Haag onder druk gaan zetten over diezelfde bezuinigingen. En de benzineprijs in Nederland stijgt vandaag naar een nieuw record. De gemiddelde adviesprijs voor een litertje euro 95 komt dus uit op bijna 2,67 euro. In een item van Hart van Nederland sprak Martin van brancheorganisatie over wat we moeten doen.
1: Die moet je nu gaan helpen, net als in de visserij. Zij kunnen er niks aan doen, dit is beleid van de overheid. En ja, beleid waar niemand iets aan kan doen, daar moet je de ondernemers bij helpen, denk ik. We hebben het wel over honderden grenspomphouders die zeg maar binnen een straal van 10 kilometer zitten, die het echt heel zwaar hebben.
0: Dat is een pijnpunt op dit moment namelijk. Tankstations die echt gewoon in een straal van inderdaad een paar kilometer van de grens zitten. Want we tanken allemaal over de grens. En geven iemand dus ongelijk als je daar gewoon serieuze cent op kan besparen. Ja, die pomphouder die kan er zelf niks aan doen. Volgens pomphouder Peter, die heeft een tankstation bijna in België, maar dan nog wel in Nederland. Die heeft wel een oplossing.
2: Ik zou zeggen, overheid, grijp in. Ga die belasting verlagen en zorg dat we weer concurrerend zijn met het buitenland. Want ja, of je nou praat vanaf Duitsland tot onderaan aan Limburg, de strook wordt steeds groter, dat het steeds meer interessant wordt om naar België te treinen.
0: Zelf zegt hij ook dat hij het zijn klanten echt niet kwalijk kan nemen.

af voor het nieuws van deze woensdagmorgen. Zometeen weer een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Kunnen we vandaag weer gaan doen? Ik ga nog even een liedje draaien vanuit opa's kast. En zomerhit nummer 2 van 2026 gaan we eerst voor je draaien. Justin de Wild en zijn Cheerio.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ik heb een mooie ouwe uit de kast van opa gehaald met een bijzondere betekenis voor vandaag. Albert West. Vandaag zal zijn verjaardag moeten zijn, maar hij leeft inmiddels al niet meer, een tijdje niet meer. Hij zou vandaag 77 zijn geworden. En vandaag dan voor die dag dacht ik, hey, weet je wat? We kunnen wel eventjes een mooie van Albert West draaien uit opa's kast. Dat is sowieso een gegeven. En als er dan eentje is van Albert die ik persoonlijk gewoon ook heel erg mooi vind, want hij heeft ook een paar liedjes gemaakt waar je gewoon lekker een beetje op kan swingen, zeg maar. Dan is het Geen Dag Zonder Radio. En misschien komt het ook wel een klein beetje omdat je natuurlijk dan werkt bij de radio en dat je daar dan een beetje gevoelig voor bent. Dat je denkt van ja, vind ik een mooi liedje. Maar dat is in elk geval een gegeven. Dus voor zijn geboortedag en vanuit opa's kast, Albert West bij Radio NL. Moet je goed horen.

0: Jouw blik, jouw stem daarvoor dus. Alsof we het gedaan hebben trouwens. Ik zie het nu pas. Albert West, West en West achter elkaar. Ze hebben niks met elkaar te maken, daar niet van. Maar West en West, geen dag zonder radio van Albert daarvoor. Omdat hij vandaag jarig zou zijn. Maar ja, hij is niet meer onder ons. Zo, sorry. Komt even, alsof ik er emotioneel van word. Ik kwam even een nootje, zo'n ding omhoog. Mark stuurde daar nog een audio-appie over.
1: Ja, ja, Lars. Zo worden ze niet meer gemaakt.
0: Ja, goed. Gelukkig hebben we de muziek nog, kunnen we dan zeggen. Het gaat over een Belg. Een Belgische toerist. Dat afgelopen maandagavond de Franse politie in hoogte staat van paraatheid heeft gebracht. Hij hoorde tijdens zijn bergwandeling namelijk, naar eigen zeggen, noodkreten. En belde in paniek de hulpdiensten, die dan ook massaal uitrukten. En gingen zoeken naar waar die noodkreten dan daadwerkelijk vandaan kwamen. Hij dacht dat iemand in zware nood verkeerde en daarom dat hij dus de bergreddingsdienst belde. Die nam de melding serieus. Om 5:00 in de middag vertrok een zoekteam te voet om de bergen af te zoeken. Agenten zochten de omgeving af. Uiteindelijk niemand in nood. Tenminste, niemand die ze konden vinden. De zoekactie leverde daarna dan ook niks op en werd gestaakt. Daarna luidt een boer daarna de oorzaak. Bleek namelijk te gaan om een lokale boer die de avond daarvoor zijn kudde koeien bijeenriep. Dus het was niemand met een noodkreet, maar het was een boer die de koeien weer eventjes moest verzamelen. En allemaal terug de stal in moest verwijzen. Vond ik een bijzonder bericht. Denk, misschien is dat wel eventjes een mooie voor de vraag van vandaag. Want dat heb je 100% een keer meegekregen. Je hebt een keer wat meegemaakt. Dat jij dacht, hey, hiervoor moet ik even bellen of zo. Ik weet niet, dit is niet helemaal pluis. Hè? Ik denk dat kunnen we in de vraag van vandaag gooien. En dan zonder het hopelijk een beetje te zwaar te maken natuurlijk. Daar gaan we dan een klein beetje van uit. Zelf heb ik 1 keer bijvoorbeeld de politie moeten bellen. Omdat ik in de avond, ik kwam ergens, ik weet niet, volgens mij kwam ik vanuit Noord-Holland of zo terugrijden. En toen ik was bijna thuis, kreeg ik een melding van de flitsmeister. Van pas op, dier op de weg. En toen lag daar een hert. Maar ook echt gewoon echt, zeg maar, op de strepen, zeg maar, weet je wel. Dus echt op het midden van de weg. Dat ja, als je die schramt, en die lag daar al, die was al niet meer levend, zeg maar, die deed het dan niet meer. Denk, als je die schramt, ja, dan heb je een serieus probleem. Dan gaan de airbags in de auto ook uit. Dat is tot nu toe de enige reden ooit geweest dat ik ergens de politie voor heb moeten bellen. Heb jij nog ergens omgebeld, wat misschien achteraf ook wel heel wat anders leek te zijn? Laat hem even achter via de app van Radio NL. Daar zijn we benieuwd naar. Ik zeg

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met Pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Tapijtsparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtsparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin. Boost yourself.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Motpop, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, Motpop, Zinnenburen.
11: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
12: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
13: Ridderkerk, goedenavond!
12: Zaterdag 12 september komt de Radio Adel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
17: Radio NL.
14: Weerbericht.
18: Vanochtend afwisselend bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land komt er nog een bui voor. Vanmiddag schijnt dan de zon en overal in het land kans op een klein buitje. Temperatuur ligt tussen de 19 graden aan zee en zo'n 22 in het zuidoosten. Morgen zonnig in het noorden en regenachtig in de zuidelijke helft van het land. Temperatuur daar verandert weinig aan, blijft rond een graad of 20. Goed, gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek na het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden.
18: Oké, dankjewel dan Mandy bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Hey Lars, goedemorgen. We zijn gelukkig over de piek van de spits heen. Het was al niet al te druk, maar die dagelijkse files die er stonden, ja, die beginnen nu echt wel korter te worden. Wel staan er nog wat lange files door ongelukken, zoals op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar ging het mis bij afrit Heusden. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden en de vertraging is hier bijna 30 minuten. Ook de N9 Alkmaar Den Helder is nog altijd dicht in beide richtingen bij Egmond. En ook dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid via uitwijkroutes 79 en 80. En verder is de A12 van Utrecht naar Den Haag inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Hier nu nog 10 minuten vertraging. Ook meldt Flitsmeister nog wat flitsers, zoals op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 141,1. Op de A50 van Os naar Arnhem bij 162,8. Op de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen, daar staan ze bij 32,2. En ook is het oppassen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Hier wordt geflitst bij 59,5.
18: Dankjewel Mandy en tot de volgende keer.
7: Tot de volgende.

De ambulance bel je natuurlijk nooit voor je lolletje. Daarom in de vraag van vandaag: wanneer heb jij een keer de politie moeten bellen? Was dat onschuldig, ja of nee? Yeah, yeah, yeah. Allemaal naar aanleiding van het verhaal van die ene Belg in de Alpen.

Een Belgische toerist sloeg afgelopen week alarm in de Franse bergen omdat hij noodkreten dacht te horen. Hij heeft daarna de politie gebeld en daarna zijn ook meerdere reddingsdiensten daar dus daarop ingedoken om te kijken of ze iets of iemand konden vinden. Niks gevonden. Achteraf bleek het om een boer te gaan die alle koeien bijeen moest roepen, want ze moesten allemaal weer naar binnen. Ze moesten allemaal weer de stal in. Daarom de vraag van vandaag. Heb jij wel eens een keer ergens de politie voor moeten bellen?

0: vandaag?
1: Heb jij wel eens een keer ergens de politie voor moeten bellen?
0: Dit is de vraag van vandaag.
1: Ja, en bonuspunten als het om iets gaat dat achteraf ook helemaal niet zo ernstig bleek te zijn. Of dat het helemaal niet zo bleek te zijn waarvoor je hebt gebeld. Bericht van Thomas bijvoorbeeld. Hele goedemorgen. Ik heb één keer gebeld omdat ik dacht dat er tegenover ons ingebroken werd. Bleek te gaan dat het gewoon om de zoon van de bewoners ging die met een zaklamp door huis liep. 's Avonds. Ja, dat is ook onhandig. Punt. Onhandig. Punt. Meer berichten die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Of zou we ook een keer moeten bellen om een dier op de weg, zegt Dylan. Bleek achteraf gewoon om een levend dier te gaan en dat het daarna wel gewoon weer wegliep. Ja, dat komt omdat ik dat vertelde. Dat ik één keer de politie heb moeten bellen. Tenminste, dat vond ik dat het nodig was. Omdat er een beest op de snelweg lag. Gewoon echt tussen de rijstroken in, zeg maar. Hè. Dus gewoon echt op het midden van de weg. En als je daar tegenaan rijdt, ja, dan maak je een flikse klapper. Dus daar heb ik toen al moeten bellen. Maar bij Dylan leefde die nog. Dus die is gewoon weggelopen. Daarna heeft de politie niks gebeld, want ze hebben me nog een keer teruggebeld. Om het om de juiste locatie ging, dat zegt hij. Andere berichten die binnen zijn gekomen. Bericht van Rob uit Bovenleeuwen. Goedemorgen.
2: Hey Leske, goedemorgen. Ja. Nou, gelukkig hebben we gisteren niet de politie gebeld. Maar we hadden gisteren inderdaad ook iets aparts. Mijn neefje had gebeld dat hij van de buurman hoorde dat er stemmen in zijn tuin waren. En hij is zelf op vakantie, dus hij vroeg als wij ergens wouden gaan kijken.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk, ik zat met mijn zwager, zijn vader. Dus wij gaan kijken. En ja, wie weet wat je aantreft, hè. Maar blijkt nou, zo'n Alibaba-camera, die was iets in het Chinees aan het zeggen. Heel zachtjes. Om de 10, 20 seconden zei hij dat. Dus die man niet dacht dat er iets liep. Maar ja. Dat is een van de cameraatje wat niet helemaal functioneerde. Dus stekkertje eruit en weer door. Dus gelukkig niet de politie gebeld. Want dan hadden we ook een beetje voor schut gestaan.
1: Je voelt hem aankomen.

0: Eigenlijk, Tikke, is dit een beetje, als ik het zo mag noemen, de tweede koning der covers. Want we draaiden zo rond 7:15 deze morgen draaiden we Albert West. Die werd toch koning van de covers genoemd. Maar John Spencer, die heeft er ook aardig wat daarvan op zijn naam staan.
1: Echt heel veel gemaakt, ja.
0: Echt heel veel covers gemaakt.
1: Ja, gewoon echt de goud van oud muziek van vroeger, ja. De Engelstalige hits. Daar zet je Nederlandse tekst op en dat was hij heel goed. En nog steeds, hè?
0: Ja, en dat was gewoon raak. En dat gebeurt nog steeds.
1: Ja, maar hij zingt ook nog steeds.
0: John.
1: Met Jango Wagner had ik het kort geleden over toen hier bij ons in de studio. Zo mooi, hè? John, die staat nog steeds en vorig jaar ook nog een keer tegengekomen. En dan echt een half uurtje, dus de feest der herkenning bij die man.
0: Ja, maar ik vind het altijd gaaf om te zien dat mensen van, dat moet je gewoon met respect zeggen, maar met zo'n leeftijd gewoon alsnog het podium opklimmen, ja. En dan gewoon feest hebben.
1: En de echte, de kneepjes van het vak kennen, die weten exact wat ze moeten doen en wat niet. En ook de toonhoogtes en mensen benaderen en aanspreken, dat is gewoon, ja, die hebben het geleerd.
0: Ja, maar je hebt ze er ook tussen zitten, die kijken dan inderdaad naar het jonge spul wat dan op het podium staat. En dan komen ze eraf en zeggen, jochie, ja, even daarop met de jochie.
1: Ja, hey. hoeft ook niet. Nee, tijden zijn ook veranderd.
0: Ik ga jij zo goed naar dan, hè? Jochie.
1: vooral in de weekenden. Wat later op de avond.
0: Meneer Westbroek, ja, goed zeg. Tikke, ik wil het even met jou inderdaad over imitaties hebben.
1: Oh.
0: Vandaar het bruggetje naar...
1: Ah, mooi bruggetje.
0: Jochie.
1: Hij maakt hem gewoon, hè?
0: We hebben het vaker in het ochtendprogramma gehad over het kunnen imiteren van personen. Dat vind ik zelf fantastisch, maar ik kan het gewoon echt niet. Probeer het wel eens. Ik probeer bij mensen in de buurt te komen om dat dan een beetje na te kunnen doen.
1: Ja.
0: Sommigen zeggen dat als ik een paar sapjes heb gehad, dat ik aardig op Frans Bauer kan lijken. Maar dan hoor ik dat terug, denk ik, nee man, dat klinkt niet eens in de buurt van, zeg maar.
1: Maar luister je dat dan terug wanneer er een drankje in zit, of is dat pas veel later?
0: Nee, dat is dan ook, dan wordt er een filmpje van gemaakt en dat vinden ze dan grappig.
1: Ja,
0: ik weet niet, maar dan vind ik het niet klinken. Maar je hebt gewoon echt, ik denk dat jij 70% van de bekend Nederland, zeg maar, in jouw repertoire hebt.
1: Ja, wat grappig is, als je het een keer gaat doen, en dat meen ik serieus, mensen lachen dan wel, maar als je een keer alleen in de auto zit, probeer het dan maar eens.
0: Ja, maar dat heb ik al zo vaak gedaan.
1: Nee, blijf oefenen.
0: Blijf oefenen.
1: Er schuilt in iedereen wel wat en er is altijd een typetje wat je denkt van ja, maar dat is hem en dat lukt me.
0: Wie vind jij nou bij mij passen dan? Wie moet ik kunnen... Waarvan denk jij, dat kan jij wel?
1: Ik denk dat jij ook heel breed bent.
0: Ik ben breed, dat klopt.
1: Maar qua mensen die in die categorie zouden vallen, dat is niet alleen... Dat zou ook best prima sportmensen kunnen zijn of mensen uit de televisiewereld of artiestenwereld. Ik denk... Als je een beetje gaat zoeken, of het komt per ongeluk in je op, dat je denkt van, hé, dat is hem. Maar je moet, ja, dat is het.
0: Ja, Ron Jans.
1: Zou kunnen.
0: Henk de Jong. Ik vind Henk de Jong altijd mooi met zijn uitspraak.
1: Ja, nee, maar dat is zo'n type. Dat, als je daar een beetje gewoon de videobeelden van terugkijkt en je gaat dat een paar keer oefenen, dan denk ik dat je hem onder de knie hebt. Ja. Dus er is een heel mooi fragment uit een van de theatershows van Jochem Meijer.
0: Ja,
1: die legt uit hoe je heel dicht bij bepaalde stemmen kan komen.
0: Ja, en dan op een gegeven moment moet je kringspier ontspannen.
1: Nou ja,
0: en dan kom je in de buurt van John de Bever.
1: Nou ja, maar dat soort dingen, als je dat gewoon in je opneemt en dat je denkt van, oh ja, wacht even. Gewoon bepaalde spieren wat meer loslaten of juist aantrekken. En ja, ik denk dat je dan een heel eind komt, Lars.
0: Moet je gewoon nog even een paar keer bekijken, dat filmpje, zeg maar.
1: Dat filmpje bekijken en gewoon voor jezelf kijken. Wie zou ik graag na willen doen? En dan gewoon oefenen. En dan over 3-4 weken zeggen van wie is dit? En dan roepen wij allemaal het juiste antwoord. Dat.
0: Ja, nou, ik ga het proberen.
1: Goed zo.
0: Ja, wanneer is afgesproken?
1: Ja.
0: Ik ga de komende
1: maand september. Ja.
0: Oké, de maand september. September dopen we om tot imitatiemaand.
1: Deze.
0: Imitatie maart. Dat was... laat maar. Imitatie september maken we ervan. Ik ga iemand oefenen komende weken en dan...
1: Begin oktober gaan wij raden wie het is. En als iedereen het juiste antwoord geeft, dan heb jij het goed gedaan.
0: Dan is het grote moment, zeg maar. Mama Supreme. En dan ga ik iemand imiteren en dan sta ik voor lul.
1: Ja, maar wij hebben wel een topochtend dan.
0: Ik zit even te kijken. 1 oktober, dat valt op een donderdag. Dat is bij deze afgesproken.
1: Goed zo.
2: Word wakker rond 6:00. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. En

0: dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. dandyxl.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazinaveen.nl.
6: Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintwegraamdecoratie.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Huppe. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aerts en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
10: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
11: Want u scoort bij Isolatie Noord.
12: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
13: Milner.
17: Schroevendump.nl.
18: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
13: Eee.

0: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
3: Hartelijk goedemorgen, 6 minuutjes over 9 op deze woensdagochtend. Wijngaard woensdag natuurlijk, de 2e september op de kalender. Wij kunnen beginnen met de meldingen van de ANWB. En daar versprak ik me al bijna, want de meldingen of Mandy... het is bijna een en hetzelfde woord. Mandy, goedemorgen.
4: Hi, teken, goedemorgen. Ja, daarom ben ik dit werk ook gaan doen natuurlijk. Het zit al in de naam.
3: Zo is het, daar ben je op aangenomen denk ik dan ook.
4: Ja, uiteraard.
3: Goedemorgen, jij weet waar het langs zo rijden stilstaat.
4: Ja, zeker. Gelukkig op niet al te veel plekken. Er stonden weinig dagelijkse files. En de files die er al stonden, die worden gelukkig ook weer korter inmiddels. Wel staan er wat files door bijzonderheden. Zoals op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Zuidoost. Hier is nog maar 1 rijstrook open. En dat kost je al snel 15 minuten. Een heel stuk zuidelijker op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat een kapotte auto bij knooppunt De Hocht. De linker rijstrook is dicht. En hier is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer bijna 20 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar is een ongeluk gebeurd bij Schiedam. De rechterrijstrook is dicht en hier ligt de vertragingstijd rond de 10 minuten. Ook meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles. Op de A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo bij 168,9. De A13 Den Haag-Rotterdam bij 12,6. En ook wordt er geflitst op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar is het oppassen bij 107,9.
3: Mandy, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar iets na 10 nog een keer.
4: Ja, gezellig. Tot zo.
3: Tot zo.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Take a woensdagochtend werk en uitvoering beginnen wij met de 3 A's. Ze hebben de allernieuwste voor je. Je zit in mijn hoofd. Goedemorgen.
5: Dit is de muziek van

0: Het zou toch waanzinnig fijn zijn als je dat iedere keer kan roepen en zingen. Dat de tijd van je leven nu is, op dit moment.
1: Is nou.
0: Inderdaad, Belinda Kienaar aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering voor de woensdagochtend. Halverwege de week, Wijngaard woensdag. Dat betekent extra liedjes van Henk. Gaan we straks voor je regelen. Tot.

Eigenlijk best wel een actueel liedje als je er zo over nadenkt. Want ja, het gaat over een jonge meid die naar de grote stad gaat om te studeren. En het advies van papa is nou, zorg nou dat je je goed bezighoudt met de studie. Eerst al even de kat uit de boom kijken en word dan niet te snel verliefd. En als we zo aan het begin van een nieuw schooljaar zitten, dan weet je van ja, de introductieweek en alles is weer geweest. En dan is het toch langzamerhand richting de studiebanken. En als dan de liefde van je leven voorbij komt, kan het ineens heel anders zijn. Waanzinnig leuk liedje, kort geleden veel gedraaid hier op Radio NL. Myrthe Lentersen, Verdwaald in de Liefde. Het is de woensdagochtend van Radio NL, Wijngaard woensdag. En dat betekent...

0: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
4: In Klazina Veen.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
9: Bla bla bla bla.
8: Welke mogelijkheden zijn er?
9: Bla bla bla bla.
8: Oh.
10: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
13: Motpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, motpopzinnenburen.nl.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
17: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
18: Met 11 fietsenolie tankstations.
19: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
20: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Ridderkerk, goedenavond!
22: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: van Numidia en samen met John West. En ja, John West heeft natuurlijk ook weer een link met het liedje wat daarvoor weer zat. Willeke Alberti met Ome Jan. Want een tijdje terug heeft ook John West dat liedje op een hele mooie dansbare uitvoering uitgebracht. Dit waren Numidia en John West met hun allernieuwste Habibi. Er is 12 minuutjes over 9:30, de hoogste tijd voor het
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Zo is het. Gisteren heb je me even moeten missen. Ja, ik wilde je niet de hele dag aan het appen houden. Er moet ook gewerkt worden en andere dingen voor de kost worden gedaan. Dus gisteren geen hotel, want ja, we waren heel druk bezig met die kaarten en die onderbroeken voor Oldenbroek. Nou, het was dolle dinsdag gisteren, maar inmiddels is het gewoon de woensdag halverwege de werkweek en kunnen wij weer een nieuwe ronde spelen van het Radio NL Muziekhotel. Even voor de geheugensteun, even de kamernummers met je delen wie waar zit. Op kamer nummer 1, Ancora. Kamer nummer 2, Wesley Bronkhorst. Kamer nummer 3, William Jans. Kamer 4, Willem Duin. Kamer nummer 5, Frankie Falconen, Jarel. Nummer 6 is voor Wimmy Bauma. Nummer 7, Dana Winner. Nummer 8, daar zit André Hazes. Nummer 9 is van Django Wachter. En de laatste kamer is kamer nummer 10 en daar zit Wolter Kroes. Dat zijn de nummers. Wat betreft de kamers en de bijbehorende artiesten. We gaan er 2 leeg spelen door middel van onze computer 2 cijfers te vragen. Die 2 liedjes gaan we draaien en de ruimte die erachter blijft is door jullie in te vullen. En ik zou zeggen, start alvast met het insturen van de suggesties. Even de naam van de artiest en het bijbehorende liedje. En dan kunnen we zo meteen een conclusie trekken met geparkeerd gaat worden. Zullen wij gaan starten met het hotel? Komt-ie. Even kijken welke cijfers wij in het zicht krijgen. Even kijken. We hebben 2 kamers nodig. Dat duurt even. Ah, daar is het eerste cijfer. De 1. Kamer nummer 1 wordt daarmee vrijgespeeld. En dan is het nu even wachten op het tweede cijfer. Nummer 1 dus, de eerste. 2 is geworden. Kamer nummer 5 in dit geval. Gaan we die 2
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we die 2 erbij halen. Kamer nummer 1 als eerste dan even de chronologische volgorde. Kim de Vries uit Moerdijk. Die kwam met een suggestie voor Ancora door storm en woeste regen. Gaan we erbij zoeken, Kim. Gaan we jouw verzoekje zo meteen draaien. En kamer nummer 5. Dan zitten we halverwege de inchecklijst. Andreas uit Elburg. Die kwam met de suggestie voor Frankie Falcon en Jarel met Verboden Liefde. Dat zijn de 2 die we nu gaan draaien. Daarmee de ruimte die zo meteen gecreëerd wordt is door jullie in te vullen. En wat ik al zei, stuur even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet krijgt jouw suggestie zometeen een plek bij ons in het hotel. Laten we beginnen met kamer nummer 5. Jarel en Frankie Falcon met Verboden Liefde.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: En dat waren twee liedjes uit het enige echte Radio NL Muziekhotel.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dit was namelijk Ancora en door storm en woeste regen. Daarvoor Frankie Falcon en Sharel en Verboden Liefde. Kamer nummer 1 en kamer nummer 5 zijn daarmee vrijgekomen. En dan is de grote vraag, wie gaan wij daar nu inzetten? Wat is er ingestuurd in de app? Laten we beginnen om kamer nummer 1 te vullen. Dat gaan we doen door middel van het verzoekje van Stefan uit Horen. En die schrijft, doe mij maar Chris Bruin met Feestbeest. Dan zetten wij Chris Bruin vanaf dit moment in kamer nummer 1 in het Muziekhotel. Kamer nummer 5 gaan we ook invullen. Dat is de suggestie die we binnenkregen van Jacqueline uit Nieuwlanden. Romy met een oudje achter de horizon. Ook deze single heeft een plekje gekregen in het hotel. En daarmee zijn alle 10 kamers weer ingecheckt. Kunnen we morgen een volgende ronde spelen van het Muziekhotel. En zullen wij wederom 2 liedjes gaan draaien vanuit het hotel. Zodat wij ook anderen weer een kans geven om hem of haar te belonen met een mooie muzikale suggestie. Langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. Maken we ons op voor straks uurtje nummer 2 met dan de 3:30. En verder vooruitkijken naar uurtje nummer 3. Straks visite bij ons in de studio. Ja, ja, de Baco in Monaco. Een joekel van een zomerrit. Ze komen er straks over vertellen. Ferry de Lis en Jacques, ze zijn onderweg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
8: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
12: Sportlife.
13: Sportlife.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog

0: gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Ah, weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
10: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
11: Joehoe! Bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
15: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
16: We kunnen beginnen, uurtje nummer 2 van werk en uitvoering voor deze woensdagochtend. En dat doen we uiteraard met de meldingen van de ANWB. Daar zit Mandy van der Plas deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
17: Hi Teken, goedemorgen. De spits is gelukkig helemaal voorbij. Nog een paar files op dit moment. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Die weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De vertraging is nu nog zo'n 30 minuten. En ook de andere kant op staat een korte kijkersfile. Ben je onderweg naar Amersfoort, dan is de vertraging bij Hoenderlo een kleine 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog een kapotte auto bij Zoeterwoude Rijndijk. De linkerrijstrook is daar dicht en dit kost je een kleine 10 minuten. Wel meldt Flitsmeister nog flink wat mobiele flitsers. Op de A12 bijvoorbeeld, Den Haag richting Utrecht. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 51,1. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij 67,9. Op de A28 van Zwolle naar Groningen bij 99,5. En op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,4.
16: Dankjewel voor dit moment, Mandy. En dan spreken we elkaar iets na 11 nog een keer.
17: Ja, tot over 11.
16: Tot zo.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Zometeen gaan we terug in de tijd met George Baker en Rosita. Maar eerst de allernieuwste.

Dat is het mooie van de radio, hè? Je gaat zo snel heen en weer. Zo zit je in de allernieuwste single van Mart Hoogkamer. En zo ga je terug naar eind jaren 70 met de George Baker Selection en Rosita. Dit is tijdens jouw werkzaamheden op de woensdagochtend van Radio NL. En zometeen mag je zelf bepalen wat we gaan draaien, want het is bijna... Ja, het moment is daar gewoon om je te vragen welke suggestie jij in zou willen spreken of in zou willen sturen voor de 3:30. Want over een 20-tal minuutjes dan zullen wij beginnen met het draaien van die 3 verzoekjes. Laat het maar weten via de app van Radio NL welke er gedraaid moet worden, naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Aankomende vrijdag is het zover, dan staat hij in 013 in Tilburg. Samen met 13 mensen in een prachtig mooi orkest gaat hij een fantastisch concert geven. Ik heb het uiteraard over Sander Kwarten. Kort geleden spraken we hem over het concert. Hij is er klaar voor en jullie hopelijk ook. En dit is hem met de tapster uit Tichel.

Het meer dan warme stemgeluid van Django Wachter. Met een single van een jaartje of 2,5 geleden alweer. Als jij kon voelen. En natuurlijk scoort hij momenteel hoge ogen met de nieuwe single Bachata Bailando, waarmee hij hoog in de Radio NL Top 30 staat. En de grote vraag is, waar gaat dit grote succes eindigen? Gaan we op het erepodium eindigen van de Radio NL Top 30, ja of nee? Aankomende zaterdag en zondag hebben we de rangen en standen weer voor je.

0: Meer stralen als nooit tevoren bij Autopoet Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetcentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
5: Kijk op proostop.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
7: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
8: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
7: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
9: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Bokpop, Zinnenmuren, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenmuren.nl.
13: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
15: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
16: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
18: De 3:30. Het is er weer tijd voor de 3:30. Zo 1 minuutje over 10:30. En hartelijk dank uiteraard weer voor het insturen van de suggesties. Welke 3 gaan het worden? We gaan beginnen met de suggestie die is ingestuurd door Arno van der Blom uit Leiden. En die vraagt of wij standloopster van Robert van Hemert voor de 3:30 kunnen draaien. Dat willen we met alle liefde doen. Dan is dat het startschot. En zometeen de tweede. Ook een mooie gauwouwe Corrie Konings. Mooi was die tijd. Hoor je het binnen nu en een paar minuutjes.
16: De 3:30.
18: Nummer 1.

0: Nummer 2 in de 3,5-11 was Corrie Konings. En mooi was die tijd. Sen uit Bunde, die was degene die hem heeft aangevraagd. Dank je wel daarvoor. En dan blijft er nog eentje over.
1: De 3,5-11.
0: Om ze daadwerkelijk compleet te kunnen maken. Ja, het is een soort van thuiswedstrijd. Want Mark uit Kampen, die vraagt om Stef Eckel. Nou, we weten allemaal waar de woonplaats van Stef Eckel gevestigd is. Inderdaad, het is waarschijnlijk zijn buurman dan. Dus Mark, we gaan Stef voor je draaien met de klok die tikt maar door. En dat geldt ook voor ons. We gaan langzaam op weg naar het nieuws van 11 uur. Straks bij ons hier in de studio Ferry de Lits en Jacques. En zij gaan met ons meepresenteren, want we willen het uiteraard uitgebreid hebben over de Baco in Monaco. Je hoort het straks allemaal. Eerste afronding van de 3 na 10:30.
1: De 3 na 10:30.
2: Nummer 3.

Wellicht heb je het kort geleden meegekregen dat hij bij ons in de studio was. Toen hebben we het uitgebreid over muziek gehad. En natuurlijk over dat hij tegenwoordig in Spanje woont. Hij was voor een 2,5 week over naar Nederland om promo te doen voor de nieuwe single. En dit was een oudje van hem, wat je zegt, van Jeffrey Kuipers. Maar ja, het was wel jaloersmakend waar hij over sprak. Dat hij gewoon zegt, weet je wat, 's ochtends doe je de gordijnen open, je doet het deurtje open en je gaat altijd in deze periode en verder na. Zit je gewoon altijd lekker buiten koffie te drinken. Even een babbeltje met die en een babbeltje met die en altijd de gezelligheid. En ondertussen de muziek volgen, zeker bij Radio NL. Jeffrey Kuipers hoorde je in werk en uitvoering, wat je zegt. Het is Wijngaard Woensdag, de hoogste tijd om er weer een klassieketje tegenaan te gooien. En dat doen we op dit moment dan ook. Ik heb een truc als mijn woning. Hier is Henk Wijngaard.

Even een hele mooie van Jeroen van Zelst. Aankomende vrijdag, je hebt dat kunnen, mee kunnen krijgen. Er waren wat dingetjes. Ja, dat was, ik zal het verhaal in het kort proberen uit te leggen. Jeroen die had kort geleden de fans gevraagd van... joh, ik ben met nieuw materiaal bezig. Ik wil jullie alvast een klein stukje laten horen of laten zien. Daarvoor moet je dan even een mailtje sturen... hebben ze gedaan. En toen kregen ze een kleine korte link met het verzoek erbij. Zo, jullie zijn op de hoogte wat we gaan doen, maar ga het niet delen. Iedereen had dat keurig netjes gedaan, behalve één persoon. En die had zoiets van, weet je wat, oh leuk, ik ben helemaal enthousiast. En die had het op Instagram gezet en zo, ja, andere varianten. En ja, toen was het toch een beetje uitgelekt. En wij hadden in Roda juist afgesproken van... je krijgt een klein fragmentje te horen bij de zomertour op de mobiele telefoon. Leuk, goed liedje, maar voor de rest niks meer doen. Maar ja, toen zagen wij op social media van... hé, er is toch iets aan de hand, dus even gebeld met Jeroen. Hij zei, ja, het is nu dan toch los. We gaan het gewoon naar voren halen. Vrijdag 4 september, dan komt hij uit. En kijk op de kalender, woensdag 2 september. Dus nog twee nachtjes. En dan is hij daar, de nieuwe van Jeroen van Zelst. Dit was een oudje van hem, Ladder naar de hemel. Wij gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn zometeen bij je terug met onze gasten. En eerst Sven Versteeg.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
6: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
7: Bendy XL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloge
6: www.agripersoneel.nl.
7: Bendy XL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
8: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
9: Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintwegraamdecoratie.nl.
10: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart. Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
11: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van 2 andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De autosite.nl

0: Nederland.
1: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
2: Gaat u naar Eemsnet.
1: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klazinaveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
9: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
11: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
12: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
13: 4 minuten over 11, dat betekent deel 3 alweer van Werk en Uitvoeringen. Wat we al zeiden, we hebben vandaag visite bij ons in de studio. De mannen die hebben een primeur zometeen. Daarmee de allereerste gasten in onze nieuwe studio. Zometeen hier bij ons Ferry de Lits en Jacques. En we gaan het hebben over Baco in Monaco en alles wat nog meer op hun pad komt. Want volgens mij genieten ze met volle teugen van dit hele grote succes. Je hoort het zometeen allemaal in Werk en Uitvoering op deze woensdagochtend hier bij Radio NL. We hebben ook verkeer voor je, gemeld door de ANWB. We gaan even checken of Mandy daadwerkelijk daar is. Mandy, goedemorgen. Ik hoor Mandy niet, dan kijken we snel zelf even. Nou, het telt ook niet zo gek veel voor, zie ik. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. De politiecontrole zorgt daar voor 10 minuten. Dat is dan ook de enige melding. Kijken we snel nog even naar het lijstje met controles. Wat gemeld is door Flitsmeister, de A1 Amersfoort Amsterdam bij 17,9. Dan de A12 Utrecht, de Duitse grens 128,8. De A16 Rotterdam Breda 49,8. A28 Zwolle richting Amersfoort 59,9. Dan de A59. 50 Zierikzee richting Den Bosch bij 88,7. En de laatste voor dit moment de A76 alleen richting Aken. Daar staat er eentje opgesteld bij 22,6.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Vrijdagavond viert Radio NL het feestje in Oldenbroek tijdens het Mega Piratenfestijn. En de man die erbij is, hoor je nu, Jan Smit.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Met deze single waren ze eerder deze zomer Hollands Nieuw op Radio NL. De Gebroeders Go en Proud to be Fout op Radio NL in werk en uitvoering voor de woensdagochtend. Het is wel even een momentje dit. 12 minuten over 11. Dan vind ik wel dat de aankondiging ook groots moet zijn. Want ja, sinds afgelopen maandagochtend zitten wij in een fantastisch mooie nieuwe studio. Dan alle presentatoren zijn al geweest. Gewoon dat geen dag uit, hup, en dan gaan we weer. Maar dan is het woensdag en dan mogen we twee vrienden van Radio NL welkom heten. Het allereerste interview, onze allereerste gasten in de nieuwe studio. Ze zijn binnen. Ferry de Lint, Sesjak, goedemorgen mannen.
1: Goedemorgen.
2: En wat een eer. Ja. Wat een mooie studio.
0: Ik zag jou net al een beetje kijken aan het begin van wow, wat een ruimte.
2: Ja,
0: je had beelden gezien van de oude studio, Sjak.
2: Ja, op Facebook inderdaad. Ja. Een van jouw collega-dj's, dan zag ik de oude studio inderdaad.
0: En toen dacht je, oh, moeten we daar in dat hokje zitten?
2: Oh, dat niet eens eigenlijk, maar ik dacht wel van, oh, dit ziet er anders uit.
0: Ja, nou, dit is beter, toch?
1: Ja. Echt complimenten, want de studio voorheen was natuurlijk ook al was ook leuk. Hè? Niet dat ook daar, maar...
0: Nee, de vorige.
1: De vorige, waar die hier zat. Maar nou, dit is echt... Ja, dus even upgrade.
0: Dit is een heerlijke werkruimte.
1: Ja, joh.
0: Voor jullie de ruimte, voor ons de ruimte.
1: Top.
0: En we kunnen elkaar goed zien en horen, dus wat dat betreft.
1: Ja.
0: Hey mannen, gefeliciteerd, want dat mag ik toch wel zeggen. Wanneer je als derde bent geëindigd in de zomerhit top 10 van Radio NL.
2: Ja, geweldig.
0: Wat een feest, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Heel erg leuk. Dit was ook... We gingen vanuit dat ons liedje, Baku en Monaco, het best wel leuk zou gaan doen in de zomer. Want we hadden allemaal hetzelfde gevoel. Kwamen wij er wel achter van, ja, de derde plek in de lijsten sowieso, dat is met deze plaat nu op dit moment... vanwege die andere twee platen, het hoogst haalbare. Maar goed, we hebben ook een weekje ergens op 2 gestaan nog. Dus dat is ook... Maar dus met die derde plek hebben we eigenlijk onze eerste plek... vind ik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, wij zijn de eerste na die twee grote hit.
0: Ja, maar dat is het.
2: Ja. En ik ben er hartstikke tevreden mee.
1: Ik ook, heel erg.
0: Want inderdaad, normaal gesproken, vorig jaar hadden we natuurlijk even serieus met Bijler de Gasolina. Ja. Alles wat eronder kwam en je werd tweede of derde, dan had je zoiets van, eigenlijk ben ik ook eerste, want dat succes is toch niet te overtreffen.
1: Nee.
0: En dan heb je daar in één keer Rutger en Justin de Wild, die beide met een liedje komen waarvan je denkt van, oh jee, heel het land staat op zijn kop.
1: Ja. Dus dan is die derde plek is eigenlijk het hoogst haalbare. En dan zijn we echt heel erg blij mee, hoor.
0: En terecht. Ja, super, maar het is echt... We doen nu van derde plaats, maar jullie geven ook aan. Het voelt als de eerste plaats.
1: Ja.
0: En dat mag ook, want het is echt een groot succes. Overal waar je komt en Baku in Monaco opzet.
1: Ja.
0: Iedereen zingt hem luidkeels mee. En ook de streamcijfers, jongens. Zeg.
1: Ja, dat gaat hartstikke goed, joh. Nee, echt niet, niet te klagen. Het is... Streams, natuurlijk is het leuk voor ons om zelf ook bij te houden. Ja. En te kijken, dat is heel leuk hoeveel die gestreamd wordt. Daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om een leuke muziek te maken. En dat de mensen het allemaal heel leuk vinden. Ja, en dat blijkt dan uit die streams. Dus super.
0: Dat is ook de erkenning die je krijgt. Vaak op feest en partij, als het liedje maar gedraaid wordt en iedereen zingt het mee. Ik zag vorige week nog een mooi voorfilmpje van De Beste Zangers.
1: Ja.
0: Daar werd hij ook gedaan.
1: Ja. Jan die is helemaal, die was al helemaal weg van het liedje.
0: Ja.
1: Dus die stuurde me elke filmpjes tijdens die opnames. Die heeft daar ook iedereen helemaal gek gemaakt met dat liedje.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Mooi. Dus, zo doe je dat.
1: Ja.
0: Hey mannen, we gaan hem draaien. We gaan zo meteen uitgebreid met jullie beiden babbelen over muziek. Mogelijke samenwerking. Want hier werd van de week al in de gangen een beetje van, goh joh, heel vaak is het John West en Lange Frans.
1: Ja.
0: Dan even niet. En dan later komen ze toch weer. Die hebben toch bij iedere zomer nog wel een keertje bij ons de lijstjes aangetikt. Misschien smaakt het straks wel naar meer bij jullie.
1: Ja, wie weet.
0: Ik wil er alles over weten. Maar zullen we hem eerst even gaan draaien?
1: Leuk. Ik krijg het dorst van nu al.

0: Monique Spit op Radio NL en Niet naar huis. En ook met Monique komt binnenkort met een nieuwe single. Gisteren zeiden we nog van ja, we weten inmiddels met wie, maar mogen wij dat al melden? En volgens mij was het een uurtje later. Toen stond ze op social media met de uitvoerende artiesten volop in beeld. Dus laten we er ook geen woorden meer in die zin omheen draaien. Het is Guido van der Graaf geworden. Dus dat u dat bij deze ook al even weet. Single die komt volgende week volgens mij uit.
1: Ik had iets anders verwacht.
0: Jij had iets anders verwacht. Ja. Ferry, wat had jij verwacht?
1: Ik had verwacht dat ze met Senna een liedje zou komen.
0: Ja, er is sprake van, hè?
1: Ja, ik had zo'n gevoel. Denk. Maar goed, met Guido. Ja, Guido, dat is top.
0: Ik weet dat er een drietal namen rondcirkelen die eigenlijk al afspraken hebben van goh, joh, we gaan nog een single maken. Ja, de naam die jij noemt, die zit er ook tussen.
1: Ah, oké. Okay. Ja,
0: Wesley Klein zit daar nog tussen.
1: Ah,
0: en de derde, die laat ik nog even achterwege. En als verrassing komt Guido dan. Dus,
1: ja, heel leuk. Ik ben benieuwd.
0: Maakt het leuk. Hey, mannen, jullie samenwerking, hoe is die tot stand gekomen? Toen viel het stil.
1: Ja. Hoe is die stand gekomen? Ja, wij kregen onafhankelijk van elkaar een demo van Adrie.
0: Ja.
1: Doorgestuurd. En vind je het leuk? Ja, leuk. En toen was de volgende vraag van... het is leuk om met de tweeën te doen. Nou, en ik kreeg Jack in mijn schoot geworpen. En hij kreeg Ver in zijn schoot geworpen.
0: Ja.
1: Denk er maar even over na. Ja, dat is goed. En ik luisterde het liedje. Ik heb meteen... Adrie gebeld. Ik zei, nou, gaan we doen, hè? Want dit is wel leuk.
0: Dit is heel leuk, ja. Check, hoe ging dat bij jou? Want jij krijgt
2: dan... Ja, ook een beetje hetzelfde. Ik kreeg die demo. Wil je dat doen? Ik zeg, ja, het is niet echt eigenlijk in mijn straatje.
0: Nee.
2: Maar ik vind het wel super tof klinken. Waarom? Ik ga nooit een uitdaging uit de weg. Dus ik zeg, ja, let's go. Laten we iets doen. Maar nog niet in de gedachte dat ik dit met Ferry zou doen of zo. En toen kwam de vraag van Adrie in één keer van, ja, wil je dit met Ferry doen? En ik had nog niet eens antwoord gegeven. En Ferry, ik zag dat Ferry mij belde van hey.
1: Ja, klopt.
2: Toen zei ik, ja, tuurlijk.
0: Ja, wauw.
2: Tuurlijk, ja.
0: Ja, want kort geleden had ik Gisby hier over de vloer. En toen hebben we het uitgebreid over muziek gehad. En die had lovende woorden voor jou.
2: Oh, leuk,
0: ook met de clipopnames of een optredentje dat je vlug even om het hoekje. Kom eraan, even kijken.
2: Ja, klopt. Ja, Gisby is ook een topper. Ik zou ook ooit wel weer iets met hem willen doen. Maar net zoals met Ferry, van tevoren weet je niet wat...
0: Nee.
2: Ja, wat zou je kunnen doen? Hoe gaan we de stijlen blenden? En ik denk dat het sowieso altijd wel te blenden valt.
1: Ja.
0: Nou, dat is meer dan goed gelukt.
2: Ja.
1: Ja, qua dit liedje zeker past het gewoon perfect bij elkaar. Wij zo. Vind ik het in ieder geval. Ja, het blijkt wel. Ja.
0: Maar ik noemde net even de twee namen, John West en Lange Frans. Nou, een tijdje even niet. En dan komen ze weer bij elkaar. Door de jaren heen met de zomerlijstjes. Er zijn twee namen die wij met enig regelmaat hoog in het lijstje mochten noteren.
1: Ja.
0: Maar zijn er plannen dat jullie denken van, oh, wacht even, we genieten nu nog volop van Baco in Monaco?
1: Sowieso genieten we daar nog steeds van. Jack is natuurlijk ook al bezig met zijn solo-single nu.
0: Ja, volgende week vrijdag komt hij uit.
2: Ja,
0: dat we hem even meepakken. Ja,
2: ja.
1: Nou, ik ben ook bezig met een nieuwe single zelf. Maar goed, wij sluiten niet uit dat we dat maken we Monaco vervolgd krijgen.
2: Nee, ik denk Ferry en Shaq, dat is gewoon het perfecte mixdrankje voor de zomer. Dus.
0: Ja, maar dat is. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus volgend jaar gaan we dat misschien weer doen.
1: Ja, denk ik, het perfecte plaatje.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, jij maakt het bruggetje. Luister eens wat er klaar staat.
1: Oh. Hey.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Pop, Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro-deals bij mastertools.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
7: We gaan op zoek naar pellets.
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser, komt goed.
4: Ridderkerk, goedenavond!
5: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
7: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
8: Radio NL.
9: Weerbericht. Het is best, ja, het gaat wat op en neer qua weer. Soms omstandigheden vorige week natuurlijk wind, regen. Dan hoop je dat er nog een leuke nazomer aan zit te komen. En als we de weervoorspellers een beetje mogen geloven, dan kan september nog wel eens voor mooie dagen gaan zorgen. Nou, het is nu ook geen klagen. Zowel vanmorgen als een groot deel van de middag weet de zon regelmatig door te breken. Vanmiddag komt landinwaarts wel een enkele bui tot ontwikkeling. En op veel plaatsen verloopt de dag helemaal droog. De zuidwestenwind die waait vanmiddag matig, kracht 3 tot 4. En het wordt 20 tot 22 graden. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Af en toe kan er vanavond een buitje vallen. Alleen dat zal gepaard gaan met wat motregen. Dus dat stelt helemaal niets voor. Ook morgen is de bewolking hardnekkig met soms wat regen. In de middag prikt dan de zon weer even door. En dan de temperaturen wederom 20, 21, maximaal 22 graden.

0: Maximaal Raymond Hermans, die overigens binnenkort ook even een ochtend bij ons komt. En met een beetje geluk gaat hij ook nog een moppie live zingen. Daar zullen wij achter de schermen alles over gaan onderhandelen. Want die is ook in de voorbereiding. 1 november dan staat hij in de FNR in Eindhoven voor zijn eigen grote soloconcert. Dan later meer over. Vandaag bij ons, en daar zijn we erg blij mee, de nummer 3 uit het overzicht van de zomerhit top 10. En die nummer 3 die voelt als de nummer 1. En dat is meer dan terecht, Ferry de Lid en Shaq hier bij ons in de studio. We hebben het erover gehad, mogelijke meer samenwerkingen. Shaq, een samenwerking. We zaten net even te kijken naar liedjes. Die met Gerrit Snijder, die hebben wij toch ook met enige regelmaat voorbij laten komen.
1: Ja, zeker. Bedankt daarvoor.
0: Nee, graag gedaan, ja. Uiteraard. Maar dat was ook een hele leuke samenwerking.
1: Ja, Gerrit, ook topper. Leuke gast en een opkomend talent.
0: Ja.
1: Ik heb het gevoel dat Gerrit ook sowieso bij de nieuwe generatie Nederlandse artiesten hoort. En ja, dat is gewoon mooi om daarmee samen te werken. Want ik denk over een jaartje of 10 dat hij tussen de toppers staat, zeg maar. Niet de toppers, maar ik bedoel...
0: Nee, niet het concert, maar echt de grootheden uit het vak.
1: Misschien wel, wie weet.
0: Ja, kan ook natuurlijk. Ja. Nu ook weer Cubaanse Café, gaat hij ook lekker mee.
1: Ja, dus, super, super
2: mooi. Zo mooi eigenlijk, hè? Eerst met een nieuw talent en dan met zo'n oude lul.
1: Ja, oude lul. ik wou zeggen legend, maar...
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Voor de mensen die onze nieuwe studio nog niet kennen... er zit ongeveer een kleine 2 meter tussen beiden, dus wat dat betreft. Ik ben een beetje de scheidsrechter op deze manier. Zodat Ferry gewoon op zijn plek blijft zitten. Shaq ook.
2: We hebben niet dat we elkaar zo lang kennen. Maar natuurlijk wel regelmatig naar radio's, bij optredens. Maar we hebben eigenlijk nooit geen discussie gehad over iets. Over een liedje of over een optreden of zo. Nee.
1: Nee, wij zijn allebei ook hele simpele zielen.
2: Ja. Alleen dat hij altijd overal te laat komt. Dat is...
0: Ah. Moet ik ingrijpen, Shaq? Of zeg je van... Het is heel simpel. Wie kwam hier 11:02 binnen?
1: Het begint niet met een S.
0: Mooi. Iets met een F, toch?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, maar de mooie is, Ferry is hier kind aan huis. Die weet gewoon waar de koffieautomaat staat, waar de suiker en melk ligt. Dus die redt zich wel. En loopt dan met een grote glimlach de studio binnen.
1: Hij kwam ook gewoon via de achterdeur binnen. Ik dacht ook wel, huh? Oké.
2: Okay. Ja, dat deed John de Bever ook altijd hier. Dus ik denk,
0: privilege. Goed. Woensdagochtend en hij tikt hem gewoon weer even binnen, hoor. Heerlijk. Shaq, als ik jou vraag, als ik een liedje van je mag draaien, straf je solo single of zeg je doe toch die met Gerrit even? Welke wil je graag?
1: Ik vind ze allebei leuk, maar ik zie dat het bijna pauzetijd is voor de mensen. Dus ik denk een beetje ochtendgymnastiek is wel leuk. Een beetje dansen. Laten we straf doen.
0: Zullen we straf er gewoon bij gepakken? Gaan we die voor je draaien?
2: Ondeugend.
0: Je moet kunnen, toch?
2: Ondeugend.
0: Ondeugend. Ondeugend. Ondeugend. Daar houden we stiekem toch wel een beetje van, jongens. Ja, ja. Kom op dan.

0: Als je niet beter weet, dan zou je zeggen... het is vrijdagochtend hier bij Radio NL, maar het is nog maar woensdag. Maar nee, we hebben hier wel het sfeertje te pakken, hoor, met René. Ferry die mee staat te zingen en te klappen, handjes omhoog. Zo hoort het, jongens. Gezelligheid.
1: Ja, gezellig.
0: Ja. Hé, hey, jongens, ik zat net even naar het clipje te kijken. Dat is opmerkelijk, want René kennen we natuurlijk altijd van de witte overhemdjes. En in dit clipje is het een geel overhemd. Maar dan even terugkomen op jullie clip. Hoeveel plezier hebben jullie beleefd bij de opnames?
2: Zo, dat is wel... Dat,
1: ja, heel veel.
2: Ik kijk er wel een beetje met een dubbel gevoel naar. Want? Het eerste idee voor de clip...
0: Ja?
2: We hebben de clip eigenlijk twee keer opgenomen.
1: Ja.
2: Eerste dag... hadden we alleen maar regen.
1: En toch was dat een hele leuke dag.
2: Het was een hele leuke dag en een hele koude dag.
1: Ja.
0: Maar de introotje van het liedje vertelt er ook over. Je bent klaar met die regen.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, alleen
0: was, hadden... Dit was too much.
1: Nee. Dat kwamen we dus daarna. We hadden die dag gehad en we hadden zo'n... dat blauwe busje,
0: ja.
1: Dat hadden we dus. En daar zouden we mee gaan rondrijden de hele dag. En daar zou van alles gebeuren. Een lekke band en een dit. En, ja. En met als gevolg dat we dus zeggen van... fuck it, we gaan naar Monaco. Weet je wel, zo dat. Maar dat kwam eigenlijk niet toen die clip klaar was. Toen misten wij dat Monaco eigenlijk. Het was alleen maar... daar gaat het liedje dus over, ja. Maken we in Monaco. En toen zei Jan Smit... die heeft zich ook een beetje bemoeid met de plaat. Die zei, ja, ik mis wel een beetje het Monaco-gevoel in deze clip. Dus ja, ik belde Jacques op. Die zei, ja, daar moeten we hem toch wel gelijk in geven. En toen hebben we een andere dag dezelfde week nog gepland. Want ja, we hadden natuurlijk zaten met een deadline. En toen hadden we vrienden van ons... bij mij en Son, in Son op Reugel. Ja, die hebben een heel, heel mooi dik huis met een groot zwembad. En dus wel, die gevraagd, nou waren we meteen welkom. Toen was het lekker weer ook nog eens.
2: Ja.
1: En nou ja, toen moesten we nog een paar leuke meiden hebben. Dus toen zeg ik tegen Jack, nou trek dat register maar eens open.
0: En, zo nou, geregeld.
1: Daar kwamen ze allemaal aan. Ja. Toen hebben we die twee clips hebben samengevoegd als één clip.
0: Wauw.
1: Ja, ja. Ja.
0: Jack, jij had zoiets toen het zonnetje begon te schijnen in dat zwembad in die tuin. Toen was jij ook overtuigd.
2: Ja, toen dacht ik van ja, dit is het wel hoor.
0: Ja.
2: Ja, ik had mijn twijfels voor die eerste dag. Dacht ik van, wat gaat dit worden? Maar toch... Meestal als je een clip schiet, dan weet je van tevoren niet. Dus ik had er altijd wel gewoon vertrouwen in van... oké, het gaat vast wel goed komen. En ik kreeg die eerste versie van die clip ook. En ik dacht van, de vibe is top van die clip.
1: Ja.
2: Alleen het beeld niet. Dus alles was gewoon goed aan die clip. Als de zon scheen op die, bij die eerste versie... Was hij misschien nog wel beter geweest dan die clip dat hij nu was. Maar,
1: we hadden gewoon een hele leuke... Ja. Nou, doordat wij zo'n leuke dag hadden... en echt positief en lachen en bab, bab, bab... hadden wij ook... Totdat Jan dat zei, ging ik er ook anders naar kijken. Maar hadden wij ook helemaal niet zelf dat idee.
0: Nee.
1: Van, we missen de drank erin, want het gaat over drank. We missen de zon, we missen Monaco. Daar kwamen we eigenlijk pas daarna achter. Maar we hadden zo'n leuke dag gehad. Dus,
0: Ja, maar dan klopt het inderdaad. Ja. Als je hem dan in zijn totaal weer terugziet, dan... niemand heeft er weet van.
1: Nee.
0: Want je wilt toch het verhaal van die plaat goed uitbeelden.
1: Ja, precies.
0: En dat is nu gelukt.
1: En dat zei ik, dus ik heb Jack gebeld toen. Ik zei, het is wel zo, als mensen daar die clip gaan zien... krijgen ze niet dat zomerse lekkere gevoel met een barcoach in Monaco.
0: Nee.
1: Dat gevoel zat in die clip toen niet in. En nu wel.
0: Heerlijk. Zo komt het tot stand. Want heel veel liedjes hebben clips en wij reizen volle bak mee op RadioNL.tv. En dan zit je zelf af en toe mee te kijken van wordt het liedje goed uitgelegd?
1: Ja.
0: Wanneer je geen muziek zou horen, snap je de verhaallijn.
1: Ik vond die tweede dag trouwens ook heel leuk. Want die eerste dag heb ik de hele tijd tegen die Pat van Jack aan te kijken. En de tweede dag allemaal tegen bikinis. Dus dat was wel leuker.
0: Om terug te komen op de vraag. Hebben jullie leuke draaidagen gehad?
1: Ja, top.
0: Nou, dit begrijp ik wel dat dit naar meer smaakt, man. Absoluut, ja. Jongens, zo'n uurtje dat vliegt voorbij. Ik ga van jullie beiden nog muziek draaien. Ferry, jij staat klaar met Ik Laat Je Gaan. En dan ga ik zo meteen Gerrit Snijder met Jack gaan draaien.
1: Het er al uit dan dadelijk.
0: Zo snel gaat het alweer, joh.
1: Jezus.
0: Ja, het is toch ongekend. Zo zit je in de auto en zo is het alweer afgelopen.
1: Ja, het is niet anders.
0: Mama, binnenkort gewoon lekker de solo dingetjes. Jij zei al, er zit nog... wat is de planning?
1: Ja, er zit iets in de pen. In de plan.
0: Ja.
1: Daar zit iets in. Dus er is nog niks bekend. We hebben nog geen... we hebben een paar ideetjes.
0: Oké.
1: En dan wil ik... ik wil voor het eind van het jaar nog wel met iets nieuws komen. Ja, oktober of zo nog.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Kom dan gewoon nog een keertje terug, Ferry.
1: Als het mag, heel graag.
0: Zeker, jij.
1: Ja.
0: En Jack, wat staat er bij jou allemaal op de planning, op de agenda?
2: Ja, volgende week komt mijn nieuwe single uit.
0: Inderdaad, de 11e.
2: Solo tune. Weer een klein beetje Caribisch, maar we gaan de zomer wel doortrekken.
1: En die is, die is echt heel leuk. Ik heb net de clip gezien. Dus
0: okay.
1: Die is echt, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, dus ja, volgende week die.
0: En volgende daarna, week vrijdag, hè?
2: Daarna zien we het wel.
0: Wow.
2: Genoeg demos op, in de aanslag.
0: Maar nu met het succes van Baku en Monaco, ik kan me voorstellen dat ze echt wel met enige regelmaat bellen, mailen, vergooien. Zullen wij eens even samen wat doen? Zullen wij eens even wat doen?
2: Ja, ja, ja, zeker. Maar ik hou het wel een klein beetje.
0: Ja, er staat iemand met een vinger te zwaaien, niet met allemaal samen.
2: Nee, ja, ik houd wel een klein beetje klein bij mezelf. Ik wil niet met iedereen. Ik wil niet die artiest zijn die met iedereen,
0: nee,
2: zeg maar, alleen maar liedjes maakt. Het clubje moet wel een beetje. Het moet kloppen en dan mag je moeten zijn.
1: Ja.
2: De volgende staat wel in ieder geval al klaar, de volgende samenwerking. Dus,
0: maar je hebt er zelf altijd een stem in, hè? Dus als je zegt,
2: Nee. Ja, zeker.
1: Wow. Wie wordt dat, de volgende?
2: Dat ga ik niet.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Een cliffhanger. Gaan we nu roepen. Kom nog wel. Man, ik vond het super dat jullie erbij waren. Nogmaals, de hartelijke felicitaties. Een fantastisch mooie 3 notering in de top 10 van Zomerhits. Met louter en alleen maar grote jongens, grote hits.
1: Dank jullie wel daarvoor.
0: Aan de luisteraar die heeft gestemd. Ja. En die hebben ervoor gezorgd dat jullie gewoon op het erepodium staan. En dat is naar mijn gevoel meer dan terecht.
1: Nou, dank je wel.
0: Dank je wel. En volgend jaar weer een Zomerhit.
1: Ja, gas erop.
0: Bij deze. Ja. Bevestigd. Zometeen gaan we draaien Gerrit Snijder en Shaq met Spijt. En dan deze, die is van Ferry. Dat heerlijke mooie liedje van
1: Tatjana.
0: Vorig jaar, ja, van Tatjana. Een oudje van Tatjana.
1: Ja, ja.
0: In een hedendaagsjasje. Doei,
1: ja.
0: Au.
1: Ja.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
5: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
6: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. jpscarwash.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook 2 agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease site van Nederland.
11: Heb je trek?

0: tweedehuis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
0: Check de voorraad op overson.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
5: Bla bla bla bla.
4: Welke mogelijkheden zijn er?
5: Bla bla bla bla.
6: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in.

0: op ncoi.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
3: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier. Er staat een file gemeld op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom. 3 minuten duurt die, 1 kilometer voor de Volkerakbrug. En ook op de A37 knooppunt Holsloot tussen Holsloot en Meppen. Dat is richting de Duitse grens. Daar staat 4 minuten en 1 kilometer file. Dan nog wat flitsers op de A1 bij Naarden. Van Naarden Amsterdam bestaan ze bij 17.9. En ook bij Enter tussen Deventer en Hengelo bij 133.9. Op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord, daar staan ze ook bij 83.6. En ook bij Den Haag op de A12 in Stoppassen, hectometerpaal 9.1. Aan de A12 tussen Gouda en Utrecht bij Harmelen, ook daar vind je ze bij 51.1. En we hebben er eentje gemeld gekregen bij Delft, de A13 is dat Rijswijk naar Rotterdam, 12.6. Nou, dan nog een file gemeld op de A28 bij Hulshorst. Hè, vaste prik bijna, Zwolle-Amersfoort, 59.9. En de laatste die vinden we op de A30, Barneveld-Ede bij Lunteren, bij hectometerpaal 16.4.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ja, ik heb alles weer schoongemaakt, dus we kunnen beginnen met een schone lei, hè, qua verzoekplaten. Dus goedemiddag.
4: Dit is de muziek van Radio NN.

0: Zijn nachtelijke avonturen. Die van Marco de Hollander en In die Zomernacht.
1: Yes.
0: Nou, bijzonder goedemiddag. Leuk dat je luistert trouwens. We hadden visite hier net, hè. Ze kijken hun ogen uit hier in de studio. Dat is wel mooi. Hey, we gaan het doen op verzoek natuurlijk. Ook voor jou misschien wel. De vraag is even, wat wil je graag op de radio hebben? En misschien heb je een andere insteek dit keer. Dat je zegt van, nou, ik ben hiermee bezig. Misschien past daar een liedje bij. Of dat je een hobby hebt. Of dat je een arbeid aan het uitvoeren bent. Waarvan je zegt van, nou, is dat een uitdaging om daar eens een liedje bij te zoeken? En we kunnen hem ook wel eens omdraaien. Geen probleem. Hoe werkt dat? Nou, de kortste klap is even via de Radio NL app te reageren. Die app kun je gratis even iets downloaden. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, want hij is ook spiksplinternieuw, die app ook weer. En op onze site kun je zelfs gemiste stukjes terugluisteren. Dat kon nooit, ook allemaal nieuw. Dus bekijk het maar eens even op radionl.fm. Alles is vernieuwd. Ook de app, en als je het niet doet, even eraf gooien, de oude. En de nieuwe even downloaden, dan ben je weer helemaal up-to-date. Goed, voor je klaarstaan, Danny Christian, ik beloof. Zo heet dat liedje. Hartstikke leuk.

kan maar zo anoniem jouw Facebook bezoeken. Bernd Althoff heet hij in het echt. Had je niet gedacht, hè? Danny Christian heb ik het over. En ik beloof, man is ook al 70. 70 jaar geworden dit jaar. En die gaat maar door. Hè? Die trein die raast maar door. Totdat ze erbij omvallen natuurlijk. Dit is een mooi nummer van Grat Damen. En dat gaat over herinneringen.

0: herinneringen. Ze zijn mooi, die kan niemand je afpakken. Maar de herinnering die blijft. Grat Damen was dat. Mooi. Hij doet ook mee aan de trend, hè? Want al die artiesten die hebben kinderen en die gaan ook allemaal zingen. Nou, Grat heeft ook een zoon, die heet Louis. Hè, vroeger Louietje, nu Louis. En die is ook bezig met het zingen, dus daar gaan we ook nog wel van horen. Hè, de zoon van Jannes, Jan. Wie hadden we meer? De dochter van Lucas en Gea, hè, die komt eraan. De zoon van Erik van Klinken, Daan heet hij. Nou, zo zijn er nog wel een paar die gewoon ook in de voetsporen treden van de ouders. Nou, dat is toch mooi. Hey, even een verzoekje, een bouwvraag, een bouwaanvraag vanaf Dongen. Koen, die vraagt dat. Die zegt, ik sta momenteel te metselen. Dus ik vind het nummer Specie Mappen van Bertus Tigerpipe wel toepasselijk. Ja, nou Bertus zelf zou dit zeggen.
1: Hallo bouwvarkenskoppen, jullie gaan lopen landbouwen op die bouw. Even aanpakken, hè, kom op.
0: Dus ik heb niet... Die Specie Mappen heb ik niet, beste Koen. Maar ik heb wel een ander, die heet... Ik zat even niet op te letten. En daarvoor gaan we met ze naar Spanje. España. Ja, dat is allemaal van die castagnettes in de handen. En dat sfeertje, dat is gelijk al vakantie. Oh.

Ik had zijn naam zojuist even genoemd. Daan van Klinken. Zijn artiestennaam is Daan. Nog eentje. Een verzoekje voor Robin Paradijs. Mooi naam ook, uit Vorden. Vorden. Ook even het liedje van Delano Bisschops wil draaien. Onbekend, maar mooi liedje. Waar ga

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Schroevendum.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
12: Bokpop Cinemuren. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopcineburen.nl.
13: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
14: Volle gas in mijn truck. En de lekkere muziekje op.
13: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
15: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Nog 309.000.
19: Oké. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Ridderkerk, goedenavond!
24: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: de Dolly Dots. Hun muziek hebben ze gebruikt. En Proud to be Vout. Gebroeders Co waren dat. Ja.
1: Op volle kracht uit Hesselwijkstraat.
0: Ja.
1: Ahoy! Ahoy!
0: Ahoy! We krijgen hier een mooie... Ja, een mooi verzoekplaatje over een piratenliedje van Roelof. Roelof zit in de, ja, is de containerman, zo noemen we meer. Hij luistert altijd, doet altijd heel vaak even een verzoekplaatje onze kant op. En af en toe dan draaien ze liedje ook even. Nou, hij komt nu met een heel speciaal liedje, want hij wil graag de Bias-klant horen. Bias-klant werd ook uitgebracht door Justin de Wild onder andere. Maar vroeger werd dat gedaan door niemand minder dan Ad van Hoorn. En die Ad van Hoorn die heeft allemaal piratenliedjes gemaakt. En... ja, dat, het verhaal over de gevangenis, hè, dat je ook als mens een mens bent in de gevangenis en dat je een nieuwe kans verdient. En dat verhaal, dat speelt zich dus af uit, ja, ik weet niet welk jaar precies, maar volgens mij is het ergens in de jaren 70. Maar ik heb hem in de piraatplaat gegooid, dus we gaan hem even in de piraatplaat stoppen.
2: Hij is een centpiraat, zijn naam is Hessel.

0: Monsieur. Ik krijg hier een mooi appie binnen.
1: Hey, een appie?
0: Van Wouter. Wouter Broekman. Uit Bovensmilde. Ik had het net even gevraagd. Ik zei, verzin eens even een liedje. Over een andere insteek dan gewoon een plaatje aanvragen. Nou, Wouter werkt daarmee. En Wouter vraagt jullie hulp eigenlijk. Hij wil graag een liedje horen over slaap, over auto's laden en transporteren. Dus welk liedje zou dat moeten zijn? Help me even mee, help ons even mee, bedoel ik eigenlijk. Wat zouden we Wouter kunnen bieden over slaap? Over auto's laden en transporteren. Welke moet dat zijn? Ik wacht even op je antwoord, hè. Kun je gewoon in de app deponeren. Zenuwachtig muziekje dit, maar goed, wat er ook bij. Wie kan mij vertellen wat voor liedje hierbij past? Dat zou mooi zijn. Dat we dat even rond kunnen breien. De stem van Hazes doet het niet meer, maar zijn singles zijn er nog wel. Het is tijd geworden om even dat nummer te draaien. Wie kan mij vertellen over dat liedje?
2: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: ik vind het best wel een sneu verhaal, want 19 augustus werd het bekendgemaakt dat al zijn, zijn hele agenda werd leeggeveegd. André is een... Stemproblemen spelen erbij een rol. Hij zei zelf, het was net of ik 2 tennisballen in mijn keel heb... en dat er geen goede zangklank uitkwam. En aanvankelijk dacht hij dat dat onder andere door de airconditioning kwam... en dat soort dingen. Maar het management heeft besloten om dat eens even rustig uit te zoeken... en André op zijn rust en herstel te laten richten. Dus dat is de stand van zaken momenteel over André Hazes. Hij heeft heel veel fans, hè? André is ook een hele leuke gast. En moet je maar eens luisteren naar die podcast met zijn zus. Dat is Lachen, Gieren, Brullen. Dat doen ze heel goed. Daar hebben ze ook heel veel luisteraars bij. Moet je maar eens googlen een keer. Podcast met... hoe heet ze? Toen nou met zijn zusje. Ik ben de naam kwijt. Nou. We gaan zo meteen gaan we nog meer doen. Want ik krijg hier al wat reacties binnen op de vraag van... wat zou daar passen, hè, bij die vraag van Wouter. Dus dat komt zo meteen goed. En blijf het insturen. En als je niet weet hoe dat moet, even de Radio NL-app downloaden. En dan gewoon aangeven wat voor liedje jij bedacht had daarbij.
1: Adverteren op deradio.nl.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
3: Mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Het najaar vraagt om vooruitdenken... Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
10: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart. Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
9: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser, komt goed.
11: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Schrijf je
14: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
15: Nu 111 fietsenolie tankstations.
16: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin vier gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Er worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet de Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit twee liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
22: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
23: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
22: Kijk op ProStop.nl.
24: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
25: Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintwegraamdecoratie.nl.
24: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
28: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
0: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. Eerst even de files. Want ik zit hier bij de ANWB. Even kijken hoor. Er staan twee files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Avelingen, daar staat een file. En daar is de boel dicht. Ja, ik weet niet goed wat hier gebeurt met dat schermpje, want het staat wat krom omschreven allemaal. Ja, dat is toch echt zo. Nou, de flits is dan maar. Die heb ik ook van je binnengekregen. Zijn er nog wat? Op de A1 bij Apeldoorn richting Hengelo staan ze bij 133,9. En ook op de A1 tussen Amersfoort richting Amsterdam bij Naarden, daar vind je ze bij 17,9. Op de A6 zijn ze bezig tussen Muiden en Emmeloord, bij hectometerpaal 83,6. En ook op de afsluitdijk is men aan de gang Witmarsum naar Bolsward. Dat is daar bij hectometerpaal 108,3. Op de A12 vervolgens Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en de Meren. Ook daar zo'n apparaat in de berm, 51,1. En ook op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem bij Oud-Dijk. Bij Duiven in de buurt, daar staan ze bij 142,1. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlek. Daar staat ook een flitser, 46,2. En we kunnen eventueel ook geld besparen op de 28. Groningen richting Zwolle bij Nieuw-Leuzen. En over dit Ommen, daar staan ze te koekeloeren bij 99,3. Dan nog meer op de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen, hectometerpaal 215,6. En de laatste die melden vanaf de A59, Zierikzee richting Den Bosch. Noordhoek naar Terheide, daarbij hectometerpaal 88,7. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Schuitmaker komt eraan met Loesu. En nog veel meer verzoekplaten natuurlijk. Hè. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat was John Spencer. Meisje voor altijd. Hé, wacht even, ik hoor niks aan de ene kant. Ja, daar is hij. Het ligt niet aan je radio, hè? Dat is gewoon een stereobeeld van dit dingetje. Van Piero Umiliani. Topless party. Misschien interesseert het je. Goed, ach, daar staat er ook iemand bij de deur hier.
1: Wat willen wij?
2: Hessel
1: spreken. Ja. Dat klinkt goed,
2: ja. Hessel,
1: kom je halen, vriend.
2: Precies.
0: Nee, toch? Mij?
1: Ben je Hessel?
0: Ja, ik ben Hessel, ja.
1: Ben je Hessel?
0: Ja, ik ben Hessel.
3: Nou, tijd om eens te vragen. Hessel, hoe zit het?
4: Ja, en de zoektocht naar Hessel is lang en beslaat veel adressen. Maar wat blijkt, een deel van zijn sporen is uitgewist.
0: Wat is dit allemaal, jongens? Tim Hofman, wat moet ik vent hier? Hup, wegwezen. Hup, weg. Een...

0: verzoekje van Lennart van de band, u wel bekend. Hij probeert het al een tijdje met een toepasselijk liedje, maar ik heb hem hier nu echt binnengekregen. Ik zal hem even laten horen, misschien kan je het even zelf vertellen.
1: Goedemiddag, Hessel, oude platenbaas. Hier is Lennart van de band, u wel bekend. En vanuit Amsterdam wil ik graag een liedje aanvragen. Henkie Weygaard, Schilder van God, luister met dat show. Hey Hessel.
0: Ja?
1: Ik wil ook wel zo'n onderbroek, maar dan met een bruine streep.
0: Volgens mij heb je die wel. Of niet? Ja, Schilder van God, ga ik doen. Maar ik had ook even wat antwoorden gekregen op de vraag wat we dan voor liedje bij moesten zoeken. En er zit natuurlijk ook Nachtrijders bij van Henk Weygaard. Die is ook wel mooi om te draaien, hè? Lennart. Want ja, even kijken. Want ik had de vraag gesteld van Wouter. Wouter die had de insteek gedaan. Iets met laden en lossen en slapen. En zo, of daar dan een liedje bij was. Nou, moet even doorheen, want er staan heel veel meldingen. Dus ik weet nog niet. Maakt ook niet uit. Ik ga gewoon die Schilder van God even draaien. Dan. Straks toch nog een truckersplaatje met Erik van Hoofd. Want die gaan we bellen in Spanje om

0: zit een boodschap in, hè, in het liedje. Als je nou denkt, ik zit ergens in vastgeroest, dan is het misschien tijd om dat te veranderen. Dat is de boodschap van Yves Berensen, zijn single. En die heet dus Misschien is het tijd. Ja. Hey, de Hollandse Nieuwe deze week is in handen van Tino Martin en Billy Dans. En die twee die kennen elkaar al heel lang, want Billy Dans schrijft al sinds jaar en dag liedjes voor Tino. Alleen nooit in de belangstelling. Maar nu hebben ze de krachten gebundeld en hebben daar een gezamenlijke plaat van gemaakt. Nou, die scoort gelijk, want Ik Hoor Niks Geks is deze week de Hollandse Nieuwe. En dat betekent dat hij de meest gedraaide is bij ons op de zender. Om de 3 uur komt hij ongeveer voorbij. Ja, en dan is het zo, op het einde van de week kan iedereen hem gewoon meezingen.
1: Radio NL.
2: Deze week is Ik Hoor Niks Geks van Tino Martin en Billy Dans, de Hollandse Nieuwe.

Het is net begonnen, dus het past precies allemaal. Alleen de vraag is, wat moet ik dan straks even achter Jan Visser aandraaien? Want ik wil wel een liedje met weer erachteraan. Dat is vast de prik bij mij. Dus als je daar even over na wilt denken, wat voor liedje past er straks achter het weerbeeld aan van Jan Visser? Kun je natuurlijk ook even naar buiten kijken hoe je het weer beleeft. Wat er dan perfect bij zou passen. Ik ben benieuwd. Gezelligheid hier bij Radio NL, elke dag maar weer. Wij doen het, wij doen het eigenlijk op verzoek, maar we doen het ook gewoon voor iedereen. En voor iedereen wat wils ook. We hebben ook alles hier in huis. Alleen maar meezingplaat eigenlijk. En af en toe dan moeten we natuurlijk ook even een nieuw liedje beroemd maken. Zo werkt het ook. Maar dit is ook zo'n held. Hè, toch wel. Ik trof laatst George T. Die speelde ook in de George Baker Selection. Hè? De bassist, de gitarist. George T. Die zag ik bij het feestje van Jan Smit. En de man heeft een zware tijd achter de rug. Dus George, als je luistert, of je omgeving, ik hoop dat je er gauw weer bovenop komt. En dat we elkaar weer mogen ontmoeten daar op dat Helders Meezingfeest in Den Helder met die grote Radio NL Show.

Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Tapijtsparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtsparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
15: Sportlife.
16: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
10: Is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan.
18: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
19: Radio NL.
10: Weerbericht.
20: Ja, voor dat weerbericht gaan we uiteraard even de afsluitdijk over. Want daar zit onze eigen vriend Jan Visser.
10: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
20: En als het goed is, heb ik contact met hem. Jan, goedemiddag.
21: Hessel, goedemiddag.
20: Ja, klinkt als een klokje met die nieuwe studio. Dit,
21: super. Ja.
20: Hey Jan, ja, we willen even weten hoe het is eigenlijk afgelopen, hè? De zomer officieel. Maar het,
21: ja, de meteorologische zomer is voorbij. Maar goed, dat betekent natuurlijk niet dat het mooie weer op hoeft te zijn.
20: Nee, het is nog niet op, hè?
21: Zeker niet.
20: Nee, oké. Nou, vertel, wat gaan we allemaal krijgen?
21: Nou, gisteren hadden we natuurlijk al een prachtige start van september. Veel zon op de meeste plaatsen toch wel. Zuidoosten wat minder, maar al met al een mooie dag. Nou, vandaag zien we, het bleef ook op de meeste plaatsen droog, behalve in de ochtend. Toen hadden we nog wat buien in het zuiden van het land met name. En vanochtend is het ook op de meeste plaatsen, droog geweest. Maar nu zijn er toch wel wat buien, vooral in het binnenland en in het noorden, noordoosten. Het waddengebied kan ook onweer optreden. Is al blijkbaar gebeurd bij de Groningse kust. En die buien die hangen samen met de storing in de bovenlucht die naar het oosten trekt. Maar het is geen uitgebreide toestand hoor. Er valt plaatselijk een bui. Noorden dus kans, noordoosten met name op onweer. Voor de rest is er ook af en toe zon. Soms een wat versluierd zonnetje. Want er zit vrij veel hoge bewolking ook. En de temperaturen zijn verre van onaangenaam. Het is op veel plaatsen al 20, 21, hier en daar 22 graden. Er kan nog een graadje bij komen. Prima temperaturen voor begin september. En de wind is meest matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is het in eerste instantie nog droog. De bewolking neemt geleidelijk wel toe. En aan het eind van de avond en de komende nacht gaat het vooral in het noordwestelijk deel van het land regenen. Regen hangt samen met een front dat nu boven Zuidwest-Engeland en Ierland ligt en naar ons land trekt. Verder langs de kust en op het IJsselmeer een krachtige zuidwestenwind. En het is vooral ook een zachte nacht met op sommige plaatsen geen lagere temperaturen dan 16 tot 17 graden. En dan morgenochtend in eerste instantie nog regen, later in het noorden nu en dan zon. Maar het midden en zuiden van het land blijven toch kwetsbaar voor van tijd tot tijd regen, met name het zuiden van het land. En de temperatuur morgen toch weer boven de 20 graden, plaatselijk 23 graden in het zuiden, ondanks de bewolking en de regen. Als het even droog is, loopt de temperatuur daarop naar 23 graden en elders 21 tot 22 graden en een zuidwest tot westenwind. Vrijdag gaat het harder regenen enige tijd. Voor het zover is kan het in het zuidoosten nog 25 graden worden. En dan zaterdag en zondag verlopen droog, nu en dan zon. En zaterdag wordt het 21 graden en zondag in het zuidoosten 26 graden, elders 22 tot 23. Dus het ziet er allemaal wel prima uit.
20: Ja, het zijn mooie getallen, Jan.
21: Ja.
20: Hey, dan de dagelijkse weerspreuk, daar heb je vast ook al voorbereid.
21: Ja, we zien de zon nu momenteel de laatste uren met in delen van het land wat wegzakken in een veel bewolking. Je ziet hem wel en dan heeft de volksweerkunde daar deze spreuk op. Kruipt de zon in een nest, daar regent het zanderendaags op zijn best.
20: Ja, inderdaad. Zon zien zakken in de zee. Had er ook mooi achteraan gekund.
21: Had zo maar gekund, ja.
20: Maar ja, ik heb je luisteraars gevraagd en die hebben het allemaal over Gerard Cox met 'Is voorbij die mooie zomer.
21: Ja, die begon zo wat in mei.
20: Ja, Agnes vroeg het aan en ook Walter en ook nog eentje. Dus zullen we die maar draaien dan?
21: Ja, dat is goed.
20: Oké, dankjewel Jan.
21: Ja hoor.
20: En tot morgen dan, hè?
21: Tot morgen.
20: Ja, Henk Wijngaard zei, ik heb de zon zien zakken in de zee. En sissen dat idee? Ja. Die gaan we zo wel even draaien. Van Rutger van Barneveld. Dat is ook wel leuk.

was even nieuwsgierig hoe het afgelopen was met de erfenis. Want hij leeft niet meer, Gerard Cox, en het was wat gedoe. Maar volgens mij gaat het allemaal goed komen. Het ging om de Nooit meer weghoeven in Mijn Herensland. Dat is de woonboerderij van Gerard Cox. Hij overleed in september 2025 en zijn kinderen, Lara en Juri. Ja, die hebben dat huis geërfd en die hebben te koop staan. Hij kost maar 945.000 euro. Dus als je in het oude huisje wilt wonen van Gerard Cox, dan is dat volgens mij nog, zijn er nog mogelijkheden. He, woonboerderij met bijgebouwen, stallen, 212 vierkante meter. Super dus. Nou, weet je dat ook even? En het mooie liedje van Gerard kwam nog even voorbij. Ja, zometeen ga ik dus bellen met Spanje. Ga proberen contact te leggen met Erik van Hoofd. Erik is een zanger met een nieuw truckersliedje. Een hele bijzondere. En we gaan hem van het lijf vragen. En als je dan denkt van ja, dat moet je hem ook even vragen. Dit is de kans, hè. Dus misschien wil je me helpen met het interview. Zodat je ook boeiende vragen krijgt, zeg maar. Dus als je nog een vraag voor hem hebt, Erik van Hoofd, ga ik zometeen bellen in de uitzending. En dan gaan we eens kijken hoe dat allemaal zit met die nieuwe truckersound van hem. En ondertussen laten we de zon nog even zakken in de zee. En sissen dat idee! Ah, joh! Ja, die houden we erin, hoor. Zwoele zomerdag.

0: Jeffrey Kuipers was dat. En dat is de zingende kapper uit Spanje.
1: Breaker 19, this here's a rubber duck.
0: Oh, rubber duck is er ook bij, hoor ik.
1: Big fan, come on.
0: Hey, Erik, ben jij er ook?
2: Ik ben er ook.
0: Ja, goedemiddag Erik van Hoof uit Spanje, toch?
2: Gran Canaria. Ja, Gran Canaria.
0: Ja, heb jij Jeffrey als kapper, toevallig?
2: Nee. Als je goed op de foto kijkt van mij, dan zie je dat ik geen kapper nodig heb.
0: Oh, oké. Oh ja, ja, ik zie het, ja. Ja. Hey, Erik, jij zit op Gran Canaria en Jeffrey zit op Benidorm. Dat is heel wat anders natuurlijk. Of niet? Is dat vlak bij elkaar? Nee, toch?
2: Nee, dat ligt toch wel 1600 kilometer verder.
0: Oh, kijk. Dus dat Spanje is ook heel groot. Hey, ja. Erik, jij bent hier aangemeld met een heel bijzonder liedje van je. Want jij bent vrachtwagenchauffeur, of niet? Hoe zit dat eigenlijk?
2: Ik ben vroeger vrachtwagenchauffeur geweest voordat we gingen emigreren naar Gran Canaria.
0: Oh, en wat doe je daar op Gran Canaria?
2: We hebben een bedrijf in cocktailmachines die we voorzien bij hotels, restaurants en zo. En ik doe overal een beetje zingen, zeg maar, in de kroegen en een hotel, overal, zeg maar.
0: Oh, dat is gaaf. Cocktailmachines, hoe komen we daarbij dan om dat te doen?
2: Nou, een vriend van ons die was in Nederland gaan doen en we waren eigenlijk een beetje, we wouden eigenlijk gaan emigreren. Dus toen zijn we erop gekomen om in een warm land met cocktailmachines aan de gang te gaan.
0: Ja, dus cocktails en zon.
2: Juist, een goede combinatie.
0: Ja. Mis je ons wel eens dan, dit landje, of niet?
2: Ja, zeker wel, want daarvoor kom ik regelmatig nog naar Nederland toe. Dus ik ga over anderhalve week weer naar Nederland.
0: Ja. Hey, nou heb jij een heel bijzonder truckersliedje gemaakt bij Frank Verkooy in de studio. Leg eens uit, want je bent, zong je al dan? Of hoe,
2: Ja, ik zong al en ik had al eerder een truckersliedje gemaakt. Maar al de andere liedjes waren allemaal covers. En die ik dan in het Nederlands heb gemaakt. En nou kwamen ze er eigenlijk mee van, nou, wanneer ga je eens een keer een eigen truckersliedje maken? Ik denk, nou, dat is misschien wel een leuk idee. En ze hebben mij gevraagd om in Scheveningen om op een truckersfestival te komen zingen. Dus ik denk, nou, dat is wel een hele leuke combinatie.
0: Ja, maar jij rijdt bij een Belg dan, toch? Op een keeper?
2: Nee, dat is een hele goede vriend van mij. Als wij in Nederland zijn, dan kan ik het nog wel eens een keer niet laten om toch een keer even in die vrachtwagen te kruipen en even nog een stukje te rijden.
0: Ik snap het.
2: Want jij weet als geen ander dat het toch in je bloed blijft zitten, die wiesel. Dan krijg je dat niet uitgespoeld.
0: Blijft kriepelen. Maar
2: zeker.
0: Want dat bedrijf zit dan in België, net over de grens. Die staat ook afgebeeld op jouw cd-hoes. Je zit boven op de keeper. Je ziet er ook echt uit als een chauffeur. Maar wat vind je dan van het elektrisch rijden? Want dat is niet de bedoeling, geloof ik, hè?
2: Nee, ja, ik snap het allemaal goed. Dat het allemaal voor het milieu allemaal moet. Maar je mist dan toch wel echt het geluid van de motor natuurlijk, van de truck natuurlijk. Dat is hetzelfde als dat je naar een Formule 1 wedstrijd zit te kijken zonder geluid.
0: Ja, ik laat het mee voor, hoor, die V8. Mooi, hoor. Voor eens. Oh, joh. Oh.
2: Lekker, hè? Lekker, hè?
0: Dit is het, hè?
2: Oh, heerlijk.
0: Ja. Hey, maar beste Erik van Hoof. Ja, je hebt al eerder een liedje gemaakt, Dikke Trucks. Die wil ik ook eens even een keer draaien.
2: Ja.
0: Maar het gaat nou om volle gas. Hoe is dit ontstaan? Dan, heb jij dat zelf bedacht? Of?
2: Ja, ik heb hem helemaal zelf bedacht. En de melodielijn ook. En ik was Frank Verkooyen tegengekomen. Ik zeg, ik heb eigenlijk wel een heel leuk liedje waar ik in gedacht heb. Hij zegt, stuur het eens een keer naar mij op. Ja. Nou, dat heb ik diezelfde dag gedaan. Hij zegt, daar kunnen we wel iets leuks mee maken.
0: Ja. Nou draai ik het al een paar keer, want je zit bij ons in de promotie. Krijg je daar wat over binnen, daar in het verre Spanje?
2: Ja, toch wel. En ook van vrachtwagenchauffeurs die dan een DM sturen van Erik. Helemaal top, echt een leuk liedje. Ja. Dus daar gaan we ook een keer een leuke actie voor bedenken. Dat hebben we met mijn vorige liedje ook gedaan. Om hun eigen vrachtwagen in beeld te brengen om met mijn liedje eronder. Dat zou superleuk zijn natuurlijk.
0: Ja, snap ik. Hey, en wat is de bedoeling in de toekomst dan? Dit liedje dat bloeit straks weer uit en dan?
2: Nou ja, ik ga nog een duet met een vriend van mij doen. Ik heb nog een paar liedjes geschreven die ik eigenlijk ook uit wil brengen. Dus ja, er zit eigenlijk nog wel het een en ander aan te komen.
0: Ja. Hoor je vaker dat je vergeleken wordt met Gisby?
2: Nee.
0: Oh. Nou, bij deze. Je hebt dezelfde rauwe stem. Ja, rauwe stem. Dat is een compliment inderdaad. Dat is een hele goede zaak.
2: Ja.
0: We gaan er naar luisteren, Erik. Heel veel succes met je single. En ja, voor de mensen die zitten te luisteren, denk van ik wil er meer over weten. Je hebt een website, toch? Of...
2: Ik heb een website, Instagram, Facebook, TikTok, alles erop en eraan. Dus ze kunnen me overal op bereiken. Ik kijk ernaar uit, zeg maar. Dus ja, helemaal top.
0: Nou, volle gas zou ik zeggen.
2: Ja, volle gas.
0: Ja, ik zal even toeteren ook. Misschien. Zo, compleet. Dankjewel, hè.
2: Hey, super bedankt.
0: Ja, de groetjes daar.
2: Hoi, hoi.

wat teken dit. Geweldig. Dat was Erik van Hoof. En ik zie dat Fred van der Kerkhof uit Helmond, die schrijft... Ik heb eigenlijk geen vragen, Erik, maar mooi dat volle gas zoveel gedraaid wordt. En ik wens Erik heel veel succes. Tot over 2 weken op Gran Canaria, waar we ook weer komen. Luisteren en cocktails drinken. Maken. Leuk. En ook Harm Gotter zit te luisteren. Kranenburg. Die zegt... ik ben nieuwe veren onder de camper aan het zetten. Dus doe je dat zelf? Ja, dat doet hij zelf. Dus handige Harry, die Harm Gotter. En of ik even Prinses van de Nacht wil draaien van Gerrit van Veen. Nou, dat is een goed idee.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
4: Heerlijk.
3: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee,
6: proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
11: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925, leverancier voor Agrarisch Nederland.
10: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
13: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
13: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat die nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter euro 95, afgerond 2,67 euro. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de 3 euro gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
21: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
22: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
21: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
23: Heb je trek?

0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klazineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
4: Ja, hallo? Ik heb

0: altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
1: Bla bla bla bla.
0: Welke mogelijkheden zijn er?
1: Bla bla bla bla.
2: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
3: Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
4: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
5: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staat tussen Amersfoort en Amsterdam bij Eembrugge. De Witte Bergen, dat is daar gesloten schijnt door bergingswerkzaamheden. Ongeval, 16 minuten staat gemeld, 3 kilometer. En ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Deil. Daar is hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus dat zal wel dezelfde plek zijn dan zeker, of niet? Ja, ik denk het wel. Bij Beest. Nee. Nee, dat is een andere plek. Daar is ook een reddings- en bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. Ook door een ongeval, 11 minuten vertraging, 4 kilometer. Nou, dan nog even wat flitsers, die worden er ook aangegeven. Op de A1 bij Muiden staan ze bij 13.1 vanaf Amsterdam naar Naarden. En op de A1 tussen Deventer en Hengelo bij Enter 133.9. En op de A6 Lelystad Emmeloord bij 83.6. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmars meet het daar hectometerpaal 108.3. Op de A12 staan ze ook op twee plekken. Gouda richting Utrecht bij Harmelen is bij 51.1. En nog een keer bij Maasbergen, dat is bij 83.2. Op de A16 bij Moerdijk, Breda richting Dordrecht, 44.5. En ook Zevenbergse Hoek staat hier in het lijstje, daar 16. Hectometerpaal 50.0. Nou, en dan nog Zwolle naar Meppel bij Rauwveen. Ook daar word je gecontroleerd bij 106.9. En dat geldt ook op de A30. Barneveld-Ede bij Lunteren, 18.2. Nou, en dan de Leeuwarden naar Harlingen bij Marsum, dat bij 35.3. Dat is zover de verkeersinformatie. En dan even over de boeren in Leeuwarden. Wij willen ze natuurlijk heel graag steunen hier vanaf Radio NL. Heel veel succes, mannen. Dus het volgende liedje is speciaal voor jullie hier uitgekozen.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, dat nummer dat spreekt boekdelen. Dat is van Henk Wijngaard. En het heet Zonder boer, geen voer.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Duits, een lange Frans, het Frans erover. Ik kan er nog een Frans muziekje bij ook zo. Normaal Frans. Wat een Frans. En hij had er al eentje met Donnie, toch? Frans-Duits. We gaan hem ontmoeten trouwens, 11 september. Dat is vrijdag voor grote show in Ridderkerk op vrijdagmiddag. Dan gaan we namelijk met Frans-Duits met 100 mensen, ja, 100 mensen barbecuen op het eiland van Maurik. Dat was een mooie actie. Iedereen waren 25 winnaars. En die mochten 3 mensen meenemen. Dus 25 keer 4, 100 mensen. En natuurlijk Radio NL erbij op een vrijdagmiddag op het eiland van Maurik, daarbij Tiel. Daar heeft Frans zijn eigen karaokekamer, begreep ik. Maar dat gaan we vrijdag allemaal horen. Maar we gaan in ieder geval barbecuen met z'n allen. En dat is superleuk. Toch? En 12 september, ja, daar wil ik je ook even op attenderen. Want dan is er natuurlijk het feestje in Ridderkerk op het Koningsplein. Kom op tijd, Frans Bauer doet dat ook. Begint om 5 uur 's middags, is vrij toegankelijk voor iedereen. En het is er altijd lekker gezellig druk. De lampjes worden al opgehangen door de mannen en vrouwen. En dat gaat weer een spektakel worden, van heb ik jou daar. Goed, van Frans naar Frank is een korte stap. Frank Lammers, die heeft dit, mooi horen.
1: Radio NL, Hessel Wijkstra. Op volle kracht met Hessel Wijkstra. Op Radio NL.
0: Mooi, hè? Ja. Heeft Wendy geregeld.

terecht de Piano Man. Hè? Jeroen van der Boom. En hij zal er ook bij zijn, begreep ik, vrijdagavond bij het Mega Piratenverzijn. Met zijn piano. Hoe zou hij dat ding meenemen eigenlijk? Is een aanhangertje of zo? Hoe zou dat werken? Dat is best wel een groot ding dat even op het podium moet. Hè? Ja, oké. Okay. Waar was ik gebleven? Marijke Verkerk uit Alphen aan de Rijn zit ook te luisteren. Ze wil graag Danny D'Amaro horen. Dus ik typ dat in en dan kom ik uit bij Ik ben Sinterklaas niet. Dat is ook een liedje van hem. Maar dat is niet wat ze bedoelt, denk ik. Ik denk dat ze bedoelt Ik wil een knoopje aan je bloesje zijn. Dat is een heel romantisch verhaal over een, ja, over een knoopje. Hè? Dat, daar lig je altijd met ja, op het hartje van haar mee te dromen. Zeg ik dat goed? Even de

Moet even voor Sietse Dijkema uit Grijpskerk een liedje draaien van de Douwe Vink. Die wil graag een klapper horen van René Leblanc. Nou, dat is natuurlijk If I Tell You That I Love You. Maar deze komt er ook aan. Dit is ook al goed in wording. De nieuwe van René Leblanc, die heet Tropical Nights. Oh.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
3: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
13: Huh? Dit is een hack? We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
19: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ridderkerk, goedenavond!
11: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: ga me niet wagen, zijn achternaam, die kan je niet uitspreken. Maar de stem van je hart was dat.
1: Ja!
0: Ja, zeker. Ik krijg hier een bericht van Bert van der Molen. Een hele oude collega van me. In een vorig leven was ik ook beroepschauffeur. En toen reed ik ook bij Kazemier in Aardewad. En Bert zegt, ja, volgende week is er een reunie. Ben je daar niet bij? Ik zeg, nee man, dat kan ik niet. Ik moet naar Ridderkerk. En zo. En ja, dat gaat hem niet worden. Dus helaas. Maar ik wens de collega's wel heel veel succes. Hè? Ook een mooie tijd gehad daar. En ja, voor Bert wil ik even een liedje draaien. Ik

is zo gezellig en zo gecompliceerd. Ik kan het niet eens uitspreken. Dat ligt aan mij, niet aan jou. De Zwabber. Ja. De Zwabber komt van de B-kant van vroeger. Hè? Had je B-kant, hè? Van het singeltje van de Wico's. We hadden op het perron van Kobus Algra en Geert van der Ven. Die hadden dat geschreven. Echt van die piratenliedjes van vroeger. Uit het noorden van het land. En ja, deze Zwabber stond op de B-kant. En die heeft Geert, bedoel ik, opnieuw opgenomen. En dat is ook alweer een tijdje geleden. Nou, wel leuk om even terug te horen, toch? Gezellig, ongecompliceerd. Kijk, nu lukt het wel. Als ik me maar even concentreer. Nou, ja, het is... dat zou ik even vertellen. Frank van Etten, je kent hem wel. Frank van Etten heeft een super plaat gemaakt, een nieuwe. Maar ik mag hem nog niet laten horen. Verdorie. Het is echt een heel mooi liedje. Maar ja, ik heb hem net gevraagd, wanneer mag ik die draaien dan? Nou, 11 september, zei hij. Dus ik moet nog even geduld hebben, maar wat een knaller, joh. Dat is echt een fantastisch mooi liedje, heeft hij gemaakt. Ja, daar heb je dus geen reet aan, als ik dat zo zeg, dat snap ik wel. 11 september hoor, dan gaan we los. Met dat nummer van Frank van Etten. Maar dit is ook een mooie, die is ook van hem. Die heet

0: Nou, we kijken natuurlijk mee met die videoclips die we hier hebben. En dat kun je ook doen. En dan kun je ook zien hoe die dame eruit ziet. Die hij bezinkt, die Jari Hellegers. Trouwens, die clips is altijd wel leuk. Als je ons gewoon op de app even downloadt, hè, dan zie je iedere keer als wij een liedje draaien, zie je die clip voorbij komen. Superleuk! Hè, hoef je niet constant naar de DJ te googloeren, maar die clips zijn ook superleuk. Dus we hebben eigenlijk ook een tv-station. Zo voelt het ook, hè? We zitten hier ook in een tv-studio. Dat is echt niet normaal. Moet je maar eens kijken, onze nieuwe studio, als je hem nog niet had gezien. Goed, ik wil even met... Even met de bas spelen. Wacht even, de bas plukken hier. Kijken of dat lukt. Ja, dit is mooi. Breng mij gelijk even bij onze vriend Sam. Vanavond weer de Pafs. Sam Goeres.
1: Meer muziek, alstublieft.
0: Een beetje meer muziek. Nog meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van
9: Aldi. Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 20:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart. Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
13: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, de Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
7: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraat in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
21: Oh, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl. Heerlijk.
22: Geen ongedierte meer in huis. Met Hornfabriek.com.
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
25: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
26: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
25: Oh, en nu niet?
26: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
25: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
27: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
28: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
29: Het is 3 minuten over 3 geworden en dit zijn de problemen op de weg. We beginnen even met de files natuurlijk. De A10 Amsterdam Rivierenbuurt richting de Schinkelbrug. Daar staat 3 kwartier vertraging. En de A15 Ridderkerk Zuid richting de Noordtunnel. Voorwerp op de weg en dat levert een 30 minuten ellende op. Dan de snelheidscontroles. A16 Dordrecht richting Breda. Troogte van Langeweg bij 53,8. En nog eentje gemeld op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20,4.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Ja, goedemiddag. Gek genoeg gaan we een beetje zomers beginnen. Stond gewoon klaar in de playlist. Ben ik blij mee. Jeffrey Hazen, Loco.
30: Dit is de muziek.

Dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik niet.

Met Loco Loco en we draaiden The Legend. Arne Jans is zoveel mooie muziek achtergelaten. Sinds zijn overlijden hadden we met z'n allen wel verwacht van, nou, er duiken nog wel wat liedjes op hier en daar. De studio's heeft ongetwijfeld heel veel dingen ingezongen. Wat onder plank is blijven liggen. Maar dat is nooit, het is nooit naar buiten gekomen. Misschien omdat de familie dat niet wilde. Of dat het er gewoon niet was, weet je wel. Want ik zat erover na te denken. Want Dolly Parton had natuurlijk naar buiten gebracht. Ja, overleden natuurlijk een tijdje geleden, dat weet je. We hebben er eigenlijk geen melding over gedaan. Want ja, hey, we zijn Radio NL. Maar die heeft dus een liedje gezongen die over 20 jaar pas uitkomt. Die wordt dan gereleased. 20 jaar of 10 jaar na haar overlijden. Die heeft daar goed over nagedacht. En zoals Elvis Presley en Michael Jackson en die grootheden. En ik denk ook wel in onze genre, de Django's. Die zullen ongetwijfeld zoveel materiaal nog op de plank hebben liggen. Dat gaan we ooit nog een keer horen. Dat lekt nog een keer uit. Of er komt een album uit en dan komen ze een trackje te kotten. En denk ze, oh, er ligt nog één op de plank. Mooi, mooi, mooi, mooi. Wij DJ's zijn altijd wel gek op dat soort dingen. Dus echt leuk. Ja. Maar jij denkt aan de andere kant, aan de goede kant van de radio, denk je van, nou, als het maar een leuk pingeltje is, dan vind ik het allemaal wel maar zien. Ja, allee, allee, allee, allee.

Het was de nieuwste van Vincent. Oh, man, man, man. Alles wat momenteel wegstaat op Radio NL, we vinden het allemaal zo fantastisch. Gewoon goede plaat. Daar kun je niet van vinden, jongens. En dan gaan we even terug naar vroeger. Precies even doen waar we goed in zijn. Leuke pingeltjes op de radio, dat hopen we.

van klaarzang. Maar gelijk heeft hij wel. De man heeft altijd gelijk in zijn teksten. Hey, luister, ik schaam me kapot. Heb je verder weinig aan, maar ik was vanochtend al heel vroeg op de zaak. Hè. We doen meer dingen dan alleen maar een beetje achter die microfoon zitten te houden. Ik was heel vroeg op de zaak en ik was met van alles en nog wat bezig. En ik ga af en toe eens koffie halen. En dan, ja, dat kijk ik niet in de studio. Want als wij koffie halen, dan kun je in onze nieuwe studio kijken. En ik doe het expres niet, want ja, dan, dat leidt af. En dat is gewoon raar. En dan was teken was dat radio maken. Dan hand opsteken. Moet hij ook weer die hand opsteken? Ik heb een gast. Ik heb jou gezien vanochtend. Maar ik schaam me kapot. Want Ferry de Litsie was hier. En ook die man van Lekker Ballen Rond. Die was vandaag gewoon in de studio. En ja, ik heb best wel met hem gesproken op de radio. Hij heeft ook voor mij dat quoteje nog ingesproken. Lekker Ballen Rond. En ja, er is ook wat appverkeer geweest. Ik heb verder geen artiest in mijn telefoon staan. Want ja, ik vind dat een belangrijke verstrengeling. En ja, heb er gewoon geen belang bij ook. Zeg ik eerlijk. Ben ik ook te lui voor om contact te houden met iedereen, met alle artiesten. Maar ja, dit is wel een man die had ik graag even een handje willen geven. Dus gemiste kans vanmorgen. Schaam me kapot, man. Nou, dan maar even de plaat draaien. Dat is wat wij dishjokkers kunnen doen dan. Een goedmakertje. Lekker.

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
2: Jansen en de
1: Wit.nl. Dat werkt wel.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
7: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische

verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Ridderkerk, goedenavond!
10: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

Raymond Hermans met het iconische telefoonstemmetje en dat liedje. Wordt niet zo heel vaak gebruikt, maar dat doet, er zit een soort filter op. Maar dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Hey, aanstaande vrijdag. Mocht je niet aanwezig zijn bij ons feestje, het Radio NL Mega Piratenverzijn Oldenbroek. We hebben gisteren nog onderbroeken weggegeven. Met meer dan 25 artiesten daar op het podium. Kun je gewoon even meekijken natuurlijk. Het kan allemaal vanaf 8 uur gaan we live. En de ervaring leert dat als je er om 7:50 klaar voor zit, dan is er waarschijnlijk ook al beeld. Onszelf herkennen. Als er prik op de band is, dan gaat het open. Dan kun je kijken. Maar sowieso, legaal gezien, vanaf 8 uur vanavond, vrijdagavond natuurlijk, sorry. Dan kun je alles volgen op Radio NL. Natuurlijk op de radio is onderweg bed en radionl.tv. Daar kun je het even bekijken en zien wat er allemaal gebeurt. En we hebben net een hele tijd geleden ook een vergadering gehad. En wij waren al met z'n allen er weer over eens. Misschien moeten we ook een keer weer een blik achter de schermen doen. Dat hebben we vroeger ook al gedaan op de radio. Toen werkte ik hier nog niet. Was ik ook als luisteraar van dit radiostation. En toen waren de DJ's die waren achter de schermen bezig. En beeld en geluiden tussendoor. Iemand kwam van het podium af bezweet en hoestend en proestend. En meteen een microfoon. Hey, hoe was het? Ja, fantastisch. Nou, misschien dat we dat ooit in de toekomst nog een keer gaan doen. Je weet het niet. Maar aanstaande vrijdag, live kijken vanaf 8 uur. Wordt weer genieten geblazen.

Die was er zo vlakbij bij de zomerhit van 2026. Maar dat lot en de stemmers van Radio NL hebben het anders bepaald. Zonzi Zakko op nummer 1, Cheerio nummer 2. En wat moet die gast positief gebaald hebben bij de radio. En wel, hij zat ook te luisteren natuurlijk naar Radio NL. Kijken waar die stond. Dat is toch altijd balen. Want je hoopt nog op een soort van wonder. Hè, dat de familie, kennissen en al je fans en alle social media wat je hebt aangestuurd, dat het toch heeft geholpen. Ja, je weet het nooit natuurlijk. Mike Steeg was het en de hartslag van je heupen. Gewoon een goede plaat, dat zeg ik. Ding van 4 al. Gazel. Gisteren hebben we nog even gedraaid door de wind van Miss Montreal. En dan nu even een andere met Hoogkamer. Ze houden van harte. En zometeen nog even een oudje. Een oudje van vroeger. Piro.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
5: Te groot? Bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
8: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
13: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
14: Gaat u naar Eemsnet.
13: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
14: Ga dus naar Eemsnet.
13: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
15: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
16: Nu 111 Vietenolie tankstations.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door Over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijteveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
1: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
11: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
24: Heb je trek?

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
5: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
8: Een paar minuten over vier geworden en dit zijn de problemen onderweg. De A4, lange wielen hoor. Hey, tussen Hoofddorp en Ring Aquaduct, daar staat 35 minuten zo. De A15, Ridderkerk richting Gorkum, daar staat 40 minuten. En de A325, Nijmegen.

0: wegen richting een mooie dorpje Elst. Hè, waar vader Abraham schijnt geboren te zijn ooit. Daar staat 42 minuten en dat is bij Arnhem-Velperbroek. Daar zijn nog wegwerkzaamheden, problemen, zeg maar. Snelheidscontroles, de A6 Lelystad richting Emmeloord bij 83.6. De A12 Arnhem richting Zevenaar, 142.1. De A28 Amersfoort richting Zwolle, 94.0. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Goes, 140.6.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leer!
0: Ja, mocht je net ingezakeld zijn, goedemiddag. We zijn weer begonnen. De Hollandse Nieuwe komt eraan. En ook een fijne van Peter Koelewijn.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: De cappuccino is weer terug in liedjes. Want de laatste tijd, de liedjes gaan wel heel veel over bier dit en drankjes dit. En dit is mooi. Cappuccino in het liedje. Hollands Nieuwe van deze week. Wij weten sinds vandaag al wat Hollands Nieuwe voor volgende week wordt. Wordt ook weer zo'n toppertje. He, de laatste, nou, het laatste jaar en sowieso de laatste maanden wordt er echt topmuziek uitgebracht. Niet normaal. Wat ligt die lat hoog? Wat ligt die kwaliteit allemaal hoog? Kwart over vier geworden. Ik ben nog een beetje... Ja, niet... We hebben een nieuwe studio natuurlijk. Ik heb alles in pacht. Alles al klaarstaan en... dit is echt... We hebben een digitale tafel. Het is ook voor de eerste keer in mijn hele leven dat ik ermee werk. Maar ik heb de handleiding gelezen. We hebben echt lessen ook gehad en zo. Ik zit nog even... niet onwennig of zo. Maar je hoort het al. Hè, terwijl ik aan het praten ben, je hoort geen muziekjes op de achtergrond. Je hoort geen gekloonde rotzooi. Je hoort geen... het is allemaal nog een beetje karig. Zo, maar goed, je kent mij. Je weet het. Komt allemaal goed.
1: Oké. Okay.

Het was het toen al, dat is het nog steeds. Een belachelijk liedje, een belachelijk mooi liedje natuurlijk. De Hydra's, volgens mij uit het noorden van het land. Die gasten die hadden ook nog een cd-zaak, een reparatie-dingetje. Nou ja, het maakt er niet uit, maar goede muzikanten. En altijd de liedjes op de flauwekul, op het randje. Ja, en zo werd je in de tijd in Hilversum best wel gedraaid. Waar het is ook eens, je vond dat grappig om dat te draaien. En wij nog steeds, ik zit met een glimlach achter de mengtafel om dit te mogen wegstarten. Mooi toch? Hey. En dan, hoog op tempo, mooi liedje weer.

0: Vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Dan ga je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
13: Loco.
14: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
17: Okay.
16: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
18: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ridderkerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan. Radio NL.
22: Altijd aan.
24: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
25: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
24: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
26: Radio NL.
27: Weerbericht. 3 minuten over 4:30 geworden. Nou, vanavond lichte buien. De komende dagen is het wisselvallig, maar zeer warm weer voor de tijd van het jaar. Morgen bijvoorbeeld wordt het 23 graden. Dan even de hoofdpunten uit het nieuws. En dat doen we in samenwerking met het ANP. Het nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan luisteren. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen is uitgesteld en is op verzoek van de advocaten van Richard K. Die willen het verhaal van een vanochtend gesproken getuige nog verwerken. Begin volgende maand gaat de zaak bij het Hof verder. Bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs na de schietpartij gisteren nacht waarbij een dode viel. Ook is een drone ingezet. Het is niet bekend of er al iets is gevonden. En op het vliegveld van Eindhoven hebben ze technische problemen, met als gevolg dat vluchten van Ryanair vertrokken zijn zonder koffers. Door de problemen kon de bagage niet gecheckt worden, meldt Omroep Brabant.
27: Nou, dankjewel. Dit zijn de files. De A1 Apeldoorn richting Hengelo. Ongelukje gebeurd. 40 minuten ellende. En 40 minuten ook op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. En dat moet denk ik bij Hoofddorp zijn. De snelheidscontroles. A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij Lelystad zelf 83,6. De A12 grens met Duitsland richting Duiven. 193,2. De A28 Amersfoort Zwolle 94,0. En de A58 Vlissingen richting Goes 161,4.

Jannes, mijn naam is Jannes. En rappers, vader en zoon, oliebollenbakkers. De ene kan goed zingen, de andere kan ook goed zingen, maar die kan er ook een beetje bij rappen. Mooi, mooi, mooi. Kijk eens. Meestal draaien we even Hoek van de Straat of laatste rondje. Maar vandaag is het tijd voor dat ene liedje.

Frans Bauer die had al lang in zijn auto moeten stappen om eens een keer even naar ons toe te rijden. Waarschijnlijk bij Teken in Duitsland. Daar komen echt alle grote artiesten. Dat is jaloersmakend ook voor ons natuurlijk. We staan ook wel eens bij de koffiezetapparaat. Ik denk, mijn god, wie zou er vandaag weer komen? We zitten echt met samengeknepen billen. Wie allemaal zo graag wil langskomen bij Teken natuurlijk. En Frans, ja, die staat nog wel op het verlanglijstje, denk ik. Die zal de komende dagen wel even de studio komen inspecteren. Dacht ik zo.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Proost op Lezentherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen.

0: Kijk op proostop.nl.
1: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
2: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
14: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
15: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
14: Als mobiliteit belangrijk voor u.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
17: Heb je trek?

0: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. jpscarwash.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: Een paar minuten over vijf geworden. Dit zijn de problemen op de weg. We doen even de files van dit ogenblik. Er staan er 112, vergis je niet, maar dit zijn de langste. De A1 tussen Rijssen en Hengelo, daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten ellende, dat is Apeldoorn richting Osnabrück. En de A4 Amsterdam richting Den Haag, 36 minuten. Dan de snelheidscontroles A12, de grens met Duitsland richting Arnhem. De hoogte van Duiven bij 139,1. De A27 Hilversum richting Almere, 108,6. En de A58 Vlissingen richting het Mooie Goes, 161,4.
10: Flitser aan of af.

0: Flitsmeister.
1: Stefan Meer!
0: Ja, goedemiddag. We gaan het even zien welke kant het op gaat dit uur. Maar sowieso gaan we beginnen met iets uit Volendam.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

of het is alweer voorbij. Of het moet nog op televisie komen, maar hij is... Een hele tijd geleden is hij gevolgd door camera's... omdat hij ging vertrekken naar het buitenland. En daar woont hij volgens mij, vlakbij Judith Peters. Want je ziet ze heel vaak op social media samen. Dus Jeffrey Kuipers en Judith Peters, die wonen ergens in Spanje. Of de camera's erbij. En het schijnt uitgezonden geweest te zijn. Of het moet nog op televisie komen. Het wordt vast leuke televisie, want Jeffrey wel eens een handje mogen geven. Dat is wel een... We zijn toen naar Tilburg geweest. Naar de Tilburgse kermis hebben we radio gemaakt. En Jeffrey was daar ook. Die ging in de trein mee. Nou, mee gelachen met die gast... Die is niet goed. Ja, positief gezien hoor. Echt lachen, man. Echt, ik heb pijn in mijn buik. Heb ik niet vaak. Ik moest echt even weglopen. Ik denk nou, ik pis nog in mijn broek zometeen. Want die man die heeft al wel heel mooi. Is mooi. Een keer uitnodigen als hij weer in Nederland is. Hey,

Loopy, loopy zuiver. Mooie, lange uithaal. Mooi hoor. Lange Frans. Johnny West. Op Radio NL. Je kent waarschijnlijk het verhaal van Tinus Tussengas, maar ken jij ook dat verhaal van Jan de Wit?

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser. Komt goed.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour-dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife.
16: Sportlife.
17: Sportlife.
18: Ridderkerk, goedenavond!
19: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
20: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
22: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
23: Radio NL.
24: Weerbericht.
25: 6:03 geworden. Vanavond lichte buien, de komende dagen wisselvallig, maar wel warm weer. Morgen bijvoorbeeld wordt het 23 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. berichten uit binnen- en buitenland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen, niet ver van Overasselt, is een tas met wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Of die iets met de schietpartij van gisteren nacht te maken heeft, is de politie aan het uitzoeken. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen naar 1225. En duizenden mensen worden nog vermist. Daar zat ook een Nederlandse vrouw bij. Met haar is intussen contact. Zweden en Denemarken sturen politie naar Noorwegen om te helpen bij de uitvaart van koning Harald. Het wordt een van de grootste operaties in de Noorse geschiedenis. Er komen veel VIP's naar Oslo.
25: Dan even de files. De A4 Amsterdam richting Den Haag. 39 minuten bij Hoofddorp. De A12 Waterberg richting Zevenaar. 38. De A20 Krooswerk richting Prins Alexander. Ongeluk gebeurt een half uur. Gaat nog, nog wel oplopen, want het schijnt heftig te zijn daar. De snelheidscontroles. A7 Den Haag richting Bolsward. Daar staan ze bij 108.0. En de A27 Hilversum richting Almere. 108.6.

0: Zoveel mooie muziek in zijn leven gemaakt. De Nederlandse muziek, maar ook hij hield van Engelse liedjes. En die ging hij dan van Nederlands.
1: Er hangt iets in de lucht.
0: Ik zal even een stukje laten horen ook van iets wat hij heeft gedaan. Dit was Queen of Hearts was het eigenlijk. Maar dan heeft hij dat vernederlands in de tijd. Ik heb er weinig verstand van natuurlijk, maar dit zit tegen het geniaal aan. Als zij niet meer van me houdt. Queen of Hearts. Ik zit nog even te zoeken, want hij had er nog een. Die was ook zo mooi. Een hele rustige. Oh ja, listen. Ik ga hem even opzoeken. Wat even? Een klein stukje van dit.
2: Donker. En ik doe de grote licht aan. Ik wil alleen maar kilometers verder.
0: Is toch geniaal? En wat dacht je van deze? Kijk. Ja, dit vind ik dan zelf mooi. Om een keer te horen. Eén keer per jaar. Meer dan zat natuurlijk. Zo mooi.
2: Listen to my problems, girl. And help me if you can.
0: Hij werd altijd een beetje door zijn collega's uitgelachen door die covers die hij maakte. Maar dan trok hij zich geen kauwgombal vandaan en scoorde daar ook nog gigantische hits mee. Nou, daarover gesproken, de Lange Frans en Fransie Duis, die hebben ook weer een. Tour de France natuurlijk.
3: Je m'appelle

Nieuwe sound. Jeetje, dit zit echt goed in elkaar. De dochter van Lucas en Gea. En ja, ik ben er even stil van. Ik had hem nog niet gehoord. Ik had hem niet op de playlist gezien. Maar hij stond gepland. En ja, dit is toch wel heel goed. Mariska Hulshoff.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
5: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
6: Milner.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
12: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega stuurde, waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
19: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
20: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
21: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Proost op Lezentherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
27: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
26: Kijk op proostop.nl.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
25: Fans

0: als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
3: 5:06 geworden. Dit zijn de files om dit ogenblik. De A15, dus Gorinchem en Ridderkerk bij de Noordtunnel. Daar staat 50 minuten en dat komt door een ongeluk. De snelheidscontroles A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.2. En de A27 Hilversum richting Almere 108.6.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Meer!
3: Goedenavond. We gaan eens even beginnen met de 3 J's. Je zit in mijn hoofd. En nog even een oudje van vroeger. Komt er ook aan.
4: Dit

Een klassieker. Maar ja, heb je zelf ook gehoord natuurlijk. Van vroeger. En dit was zo'n plaat met zo'n verhaal. En de hele tijd, ik denk wel 15 jaar geleden kwam er ook een liedje uit van Tjeerd. Zanger Tjeerd. Die maakte dan... hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Eigenlijk was hij van vader Abraham natuurlijk. Maar daar zat dezelfde lading in. Ook het stilvallen. Er gebeurde wat. En gewoon lekker, man. Hey, het is bijna tijd voor de Ivo Pasveer. En wij gaan even doen, Kafke.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met Pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
12: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser. Komt goed.
13: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
17: Altijd aan.
19: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Vanavond en vannacht is het bewolkt met soms ook regen. Ook morgen blijft het bewolkt en trekken buien over het land. In de middag blijft het vaker droog en breekt af en toe de zon door. Temperatuur 20 tot 23 graden. En vrijdag trekt een regengebied over het land. Staat een stevige zuidwestenwind. In het weekend blijft het vaak droog met zonnige perioden. Het wordt ook iets warmer dan. En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De files nemen nu snel af. Ongelukken veroorzaken nog de meeste vertraging. Je staat vast op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roevarensveen. Een kwartier door een ongeluk. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. Een kwartier. En de N356 Drachten-Holwert tussen Grijp en Harde Grijp. 23 minuten. En dat, ook dat komt door een ongeluk. En dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Maastricht-Eindhoven bij 205.8. De A6 Joure-Emmeloord 305.2. A12 Utrecht-Arnhem 83.1. A27 Utrecht-Almere bij 114.8. En de A59 Den Bosch-Zonzeel bij 111.9. Goeie reis!

De eerste keer dat ik dit liedje hoorde, dacht ik van... oh, maar hier zit een lekker ritme in. Dit zou perfect zijn voor Nederland in Beweging, weet je wel. Dat televisieprogramma wat iedere ochtend op de televisie te zien is... al sinds jaar en dag. Maar goed, toen bedacht ik me dat het misschien niet helemaal de doelgroep is... van Nederland in Beweging. Het liedje wat Samuel Welten samen met Russo heeft gemaakt. Wel een ontzettend leuk liedje en gloednieuw bij Radio NL. Het was boom. Dit is de avondshow met Vincent Zodrekt, Wesley Klein. En dit is Jan Smit. Je komt.

Zonder enige gedachten moest ik nou wat zeggen, daar zat jij niet op te wachten. Jij was wat je zegt doortastend, maar waarom deed ik zo afwachtend? Zie me daar eens suffen in het veel te dure pak. Zie me daar eens staan, was ik echt iets.

Gold Show, Radio NL met Flemming, Ronnie Flex en terug bij je af. Hey, het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig een real-life soap krijgt. Hè? Als je maar een beetje bekende Nederlander bent, dan krijg je tegenwoordig al een real-life soap. Ja, en vandaag in het nieuws, binnenkort mag er weer een BN'er aan deze lijst toegevoegd worden. Want er is namelijk iemand die een real-life soap krijgt en die zie je misschien niet aankomen. Nou, wie het is hoor je zo direct bij Radio NL. Eerst Senna en Sven Versteeg.

0: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
7: Heerlijk.
8: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
10: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
21: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl. De lease-site van Nederland.
22: Waar ga je heen? Naar autobedrijf van de Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
0: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
22: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
23: Bla bla bla bla.
22: Welke mogelijkheden zijn er?
23: Bla bla bla bla.
24: Wilt u niet al dat geblablabla, bla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
25: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rij Diephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: Smakelijk genieten aan de Rij Diephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
27: Debuurdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Debuurdrachten.nl.
28: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
29: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
28: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
30: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
31: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. De files zijn inmiddels opgelost. Overal kun je lekker doorrijden. Er wordt wel flink geflitst op de Nederlandse wegen. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister. Een paar die langs de wegen staan, die vind je op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij 108.0, A22 Beverwijk Velsen bij 14.7, A28 Groningen Zwolle 99.3 en de A50 Arnhem naar Zwolle bij 209.4. Goeie reis.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Ivo Pasveer!
31: En er komt weer een gloednieuwe real life soap. Maar van wie, dat hoor je zo direct naar de Hermes House Band.
32: Dit is de muziek van

0: Jorel, avondshow met Tino Martin. En hou me vast, het is woensdagavond 7 uur geweest. En ja, een hele hoop real-life soaps hè, de laatste tijd op de televisie. Denk aan natuurlijk De Bouwers hè, met Frans Bauer. Only Joling met Gerard Joling. Maar er zijn eerder ook soaps geweest van Gordon. René Vroger, hè, de Vrogers had je natuurlijk. De Roelvinkjes met Dries Roelvink. Gewoon Jan Smit had je ook nog. En ken je de legendarische real-life soap van Lucas en Gea? Check even dit fragment.
1: En kijk, een foei jong hij met nasi.
2: Ja.
1: En doen we een bami saté.
2: Ja.
1: En een, weet je wat, een bami gangbang. Nee, weet je dat? Pangang.
2: Pangang met heer. Met de buik. Pangang met nasi.
1: Babi pangang met bami.
3: Samen genieten Lucas en Gea van de gangbang.
0: Nou ja, goed, mocht je vanavond niks te doen hebben, het staat volledig op YouTube, de real life soap van Lucas en Gea. En binnenkort, daar kan er weer een artiest aan dit lijstje toegevoegd worden, want vandaag namelijk bekend geworden dat er binnenkort op Prime Video een real life soap komt van Samuel Welten. Dat heeft hij onlangs bekendgemaakt. Wat er te zien gaat zijn in die real life soap, dat is nog niet bekend, maar dat het begin volgend jaar op de televisie is, dat is inmiddels wel duidelijk. En eerlijk is eerlijk, ja, hij scoort momenteel hit na hit. Dan wil je toch ook weten wat erachter zit, toch? Ik ben wel benieuwd naar die real life.

Hoofdstoop van Samuel Velten. Breng me wel even bij het Radio NL onderzoek van deze woensdagavond. De vraag die ik graag aan jou wil voorleggen. Van welke BN'er zou jij graag een real-life soap willen zien? Nou, ik ben benieuwd. Bij welke BN'er zou je best wel eens achter de voordeur willen kijken? Ik ben benieuwd aan wie je dan denkt. Stuur het even door via de gratis Radio NL app. Je mag het uiteraard ook even inspreken. Geef antwoord op de vraag van welke BN'er zou jij wel eens een real-life soap willen zien? Over Lucas Egea gesproken, ook met een eigen real-life soap. Hier zijn ze.

0: mensen bij Radio NL en terug in de tijd. Het is bijna 19:30 woensdagavond. Vandaag in het nieuws dat Samuel Welten binnenkort zijn eigen real life soap krijgt op Prime Video. Vanaf begin volgend jaar te zien. En daar kunnen we alles zien wat er gebeurt rondom de rising superstar die Samuel Welten natuurlijk is. En daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Van wie zou jij wel een real life soap op de televisie willen zien? Reageer eventjes in de app als je dat wil. Jurgen uit Alblasserdam. Nou, ik zou wel eens een real life soap willen zien van René van der Gijp. Hij heeft natuurlijk al een boek, maar ik wil wel eens zien wat hij daar allemaal in het dagelijks leven uitspookt. Nou, nu je het zegt inderdaad. Een real life soap van Gijpie. Maar goed, die ligt natuurlijk ook al zijn hele leven bloot iedere avond bij de desk van VI, toch? Miranda uit Emmen. Jazeker, ik zou wel een soap willen zien van Tino Martin nu hij papa is geworden. Niels uit Schagen. Ik zou wel een soap willen zien van Douwe Bob met zijn grote gezin. Dat wordt een hele lange soap, denk ik, met als alle kinderen van Douwe Bob ook aan bod moeten komen. Ik zie Christian uit Duitsland binnenkomen. Jannes of Daan Schuurmans. Joost uit Utrecht. Een real life soap van onze eigen Stefan Leur zeker. Groetjes Joost. Lijkt mij inderdaad ook wel wat. Toch wel benieuwd hoe Stefan 's ochtends uit zijn bed komt. Of hij dan ook altijd al zoveel energie heeft als op de radio. Christa uit Almelo. Goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo. Dank u dat je berichtje op de radio. Ik zit zelf in de auto. Maar van wie ik wel eens de real life soap zou willen zien is van Jannes. Mm-hmm. Want Jannes zou natuurlijk alles heel erg binnen zijn eigen huis, familie en zo. En er is weinig bekend over hem verder.
0: Yep.
1: En aangezien ik fan van Jannes ben, al 5 jaar, zou ik gaan voor Jannes.
0: Ja, nu je het zegt, hij houdt inderdaad wel heel veel van zijn leven verborgen. Het zal interessant zijn om eens een keer een inkijkje in het leven van Jannes te hebben. En Marco uit Beneden Leeuwen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, van wie zou jij wel eens een real life soap willen zien?
2: Nou, ik zou wel eens een real life soap willen zien van Jan Biggel.
0: Ach, ons aller Jan Biggel. Die maakt ook zoveel mee in zijn leven. Volgens mij is er helemaal geen script op te maken wat die man allemaal doet.
2: Ik weet het ook niet, maar het lijkt me gewoon leuk, joh.
0: Hé, maar waarom zou je zo graag het soap van Jan Biggel willen zien dan?
2: Nou, gewoon om zijn grappen. Ja, het lijkt me wel een leuk ding, zo, dat het echt best wel grappig is en best wel lachen is.
0: Nou, hij filmt natuurlijk al zijn hele leven en dat post hij allemaal op zijn Facebook. Dat is sowieso een tip. Als je een keer wil lachen, moet je even op de Facebook van Jan Biggel kijken.
2: Oké, dat is goed.
0: Hé, Marco, dank voor het hele fijne avond, hè.
2: Ja, jij ook, hè.
0: En van wie zou jij wel eens een real life soap willen zien? Laat het weten in de gratis Radio NL app. Dit is Frank van Etten.

0: agrarische sector en aanverwant. Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend.
2: Van 8 tot 12 uur.
3: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
9: Albert Heijn. Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding. En,
14: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
16: Gaat u naar Eemsnet.
15: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden. Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ridderkerk, goedenavond!
22: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

Dit soort muziek mogen we nooit vergeten. Vader Abraham en daar in dat kleine café aan de haven bij Radio RL. Over muziek die we nooit vergeten mogen. Gesproken zo direct, iets voor 9 uur natuurlijk weer het laatste rondje bij Radio RL. Het is vandaag Waanzin Woensdag. En iedere woensdag gaan we op zoek naar liedjes die enigszins vergeten zijn. Die misschien niet meer in het collectief geheugen zitten, maar waarbij je direct een oh ja momentje hebt. Als je de eerste tonen hoort. Denk alvast na over zulke liedjes, want zometeen iets voor 9 uur gaan we weer een vergeten liedje opduikelen. En wie weet bepaal jij hem vanavond in het laatste rondje. Laat ik dan alvast even een klein voorzetje geven. Deze gozer die was er ineens in 2008. Niemand had ooit nog van hem gehoord. Ja, en toen ineens sprong hij de hitlijst in met dit liedje. Hansen Thomas en 1001 gedachten.

Sia, John West en nieuwe muziek bij Radio NL. Habibi, het is woensdagavond. Wat doe jij op dit moment? Stuur het even door in de Radio NL app. Zo direct hier namelijk het Rondje Nederland. En daarvoor ben ik ontzettend benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Dus stuur het even in met een spraakberichtje, fotootje of typ het even in de Radio NL app. En sluit aan bij het Rondje Nederland. Zo direct naar achteren.

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalets en staakcaravans.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet? Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. 2 boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
13: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
14: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
13: Als mobiliteit belangrijk voor u.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: Focus op wat je niet scherp hebt.
0: Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles gemeld in de app van Flitsmeister. Langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij 72.2. A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108.0. De A16 Rotterdam-Breda bij 46.7. A50 Arnhem-Zwolle 209.4. En de A67 van Eindhoven naar de grens bij 18.0. Goeie race.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Eva Pasveer!
22: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de gratis Radio NL app voor het Rondje Nederland.
23: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Daar zie je te gast in de nieuwe studio van Radio NL. En het hele interview check je via Radio NL gemist op de site radionl.fm. Hey, het is 8 uur geweest. Wat doe jij op deze woensdagavond? Deel het eventjes in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Erwin uit Borculo. Nou, druk bezig met een spelletje op de telefoon spelen. De ontspanning is ook heel belangrijk, Erwin. Erik uit Lelystad. Nou, in de tuin zitten met een biertje. Henriette uit Slagharen. Die is aan het werk met de radio op Radio NL. Heel goed. Ik heb hier IJzer uit Urk. Hey IJzer, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Ivo. Nou, even wat ik aan het doen ben deze dag, avond. Dat is de voorbereidingen voor onze reis voor volgend jaar naar Cambodja met Urk Goes.
0: Cambodja?
1: Dus vliegtickets, nou, paspoort en alles erop en eraan zitten we aan het regelen. Hey. Een goede avond en groetjes uit Urk. Hoi.
0: Je weet wat ze zeggen, een goede voorbereiding is het halve werk eisen. Succes. Connor uit Haren, goedenavond. Ben net terug van het boerenprotest in Leeuwarden. Trekker afbouwen en klaarmaken voor morgen. John uit Kortgene, die stuurt alvast een suggestie door voor het laatste rondje. Leuk, dankjewel John. Henk uit Groningen op kraamvisite. Voor de eerste keer opa en oma geworden. Eén nadeel daaraan is dat ik nu met oma naar bed moet. Nou, slaap lekker zou ik zeggen, Henk. Manon uit Bergijk is bezig met de afwas. Daphne uit Zutphen is lekker een kaartspelletje aan het spelen met haar moeder. Jan van der Wal uit Oldenhoven die is met een vriend in Staphorst aan het straten momenteel. Priscilla uit Oefeld, leuke dingen uitzoeken voor op de 3D-printer te maken. Nou, ik weet nog wel wat. Logo van Radio NL of zo? Dat is maar een suggestie. En Kevin uit Espel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je bent druk bezig met de uien momenteel.
2: Dat klopt helemaal. Wij zijn druk bezig met de uien binnenrijden dit jaar.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. Is dat nou heel veel werk?
2: Ah, het rijdt wel lekker door. Maar goed, het gaat allemaal de schuur in. Dus het moet allemaal de keeper in, de stortbak in. En zo wordt opgeslagen in de schuur weer.
0: En als ik het goed begrepen heb, moet je opschieten. Want het gaat zo meteen regenen.
2: Er komt regen aan. Net al een paar spetters. Maar gelukkig valt het weer heel even mee. Maar we moeten door.
0: Oké, nou, ik ga je niet langer van je werk houden, Kevin. Succes, man.
2: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Gaan we nog even naar Kees uit Barneveld. En Kees, jij hebt een pechavond als het goed is.
3: Ja, nou ja, pech. Ja, ik ben even een auto aan het repareren. Wat? Een van onze auto's waren ze achterin gereden. Dus
0: och, ja.
3: Een beetje schade.
0: Dat zul je altijd zien, hè. Er komt altijd net niet goed uit.
3: Nee, dus die heb ik net opgehaald bij de spuitrijderspullen. Dan ben ik niet helemaal in elkaar afzetten weer.
0: Nou ja, je kunt het ook anders bekijken. Het is weer een leuke hobby om aan een auto te sleutelen, toch?
3: Precies, en we hebben lekker Radio NL aan. Dus

0: dan gaat het tijd vanzelf.
1: Heel veel succes, Kees. Fijne avond.
0: Dankjewel. Doei.
1: En wat doe jij op dit moment? Laat het even weten in de gratis Radio NL app. En dan een liedje dat ik laatst voor het eerst live heb mogen meemaken op een festival waar deze man optrad, Guus Meeuwis. En geloof me, het is echt een kippenvelmoment als je schouder aan schouder dit liedje uit volle borst meezingt. Guus Meeuwis.
2: Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Oké, wil je eventjes een kroegfeitje weten? Dit is echt leuk, hè? Als je dit weekend in de kroeg zit en dit liedje komt weer een keer voorbij, want het is natuurlijk echt een kroegknaller. Robert van Hemert en Donnie, Mo weet dat nou. Dan kun je deze slimme opmerking maken tegen je vrienden. Weet je dat dit liedje helemaal niet klopt? Ja, dan vragen ze natuurlijk, hè, waarom klopt het dan niet? Nou, een champagnedop bestaat helemaal niet. Een champagnefles heeft namelijk een champagnekurk en geen champagnedop. Alleen het ruikt zo lekker, dus ik snap al dat ze het hebben gedaan. Het was Moet dat nou, Robert van Hemert bij Radio NL. En dit is Joey Nicolai. Oké! Okay.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: .nl Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
2: Alcantara op kleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Ridderkerk, goedenavond!
17: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

Hollandse Nieuwe deze week. Tino Martin, Biri Dans en ik hoor niks geks. Hey, het kan ook zijn dat dat bij jou het geval is. Bij mij is mijn telefoon echt vergroeid met mijn hand. Het is maar goed dat ik dus net een nieuwe telefoon heb gehaald. Hè. Dan kan hij weer eventjes schoon zijn voordat hij weer vergroeid werd bij de hand. Maar goed, dat betekent ook dat je natuurlijk op dagelijkse basis aan het doomscrollen bent. Hè. Op Facebook, Instagram, TikTok, etcetera, etcetera. En heel vaak zit je alleen maar troep te kijken. Ik weet niet of je dat herkent, maar er staat zoveel onzin op social media. Maar heel soms, daar kom je wat leuks tegen. En zo kom ik vandaag dus een gozer tegen, die heet Florian de Vries. Is een enorm goede muzikant. En hij heeft nu een nieuwe TikTok/Instagram-serie in het leven geroepen, waarin hij stoere liedjes minder cool maakt. Ja, misschien denk je nu van, Ivo, waar heb je het over? Nou, misschien ken je dat liedje Busy met Laag. He, dat hoor je wel als je op stap bent of op festivals. Laag, laag, laag, laag. Maar goed, hoe klinkt dat als je het minder cool maakt? Nou, zo.

Ja, dat klinkt het ineens een stuk minder cool, toch? Laat me eerlijk zijn. Zeker waard om eventjes te checken. Florian de Vries heet deze gozer op Instagram en TikTok. Goed, en dan nu, dames en heren, even uw aandacht voor dit prachtige muziekstuk. Jeffrey Kuipers. En het is...

0: wel eens verteld, toch?
1: Mijn brein, die is zo raar. Echt waar. Soms dan denk ik aan dingen, dat houd je niet voor mogelijk. Maar goed, dat gebeurt dan wel in die grijze hersenmassa die ik hier boven in mijn hersenpad heb. Ik vraag me wel eens af, hè? Naar aanleiding van dit liedje, Eleonora van Jannes. Zouden er ouders zijn die hun kinderen Leo en Nora hebben genoemd? Gewoon naar aanleiding van dit liedje. Dat zou toch wel grappig zijn, hè? Jongen en meisje, Leo en Nora. Goed, tot zover.
2: Het laatste rondje.
1: Laten we het over serieuze zaken gaan hebben. Dat is misschien maar beter ook. Laatste rondje. Zo direct iets voor 9:00. En het is waanzin woensdag. Je weet dat we iedere woensdag op zoek gaan naar vergeten liedjes. Liedjes die je al een hele lange tijd niet meer op de radio hebt gehoord. Maar die we vanavond weer eventjes een keertje gaan draaien. Heb je zo'n vergeten liedje in gedachten? Help ons en bepaal zo direct het laatste rondje. Nou, dan vullen we het lijstje gewoon weer aan met vergeten liedjes. Stuur het door en wie weet bepaal jij zometeen het laatste rondje. We zijn dus op zoek naar vergeten liedjes. Heb je een suggestie voor zo'n vergeten liedje? Stuur het nu door en bepaal zo direct het laatste rondje. Dit zijn Jopke en Roeland en Lotje.
3: Ja,

0: Marco Schuitmaker en Loesu.
1: Het laatste rondje.
0: Het is een waanzin woensdag in het laatste rondje. Iedere woensdag ga ik samen met jou op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort, maar die hoog nodig weer eens een keer gedraaid moeten worden. En dan komen er af en toe pareltjes naar boven drijven. Vorige week nog Brain Power met Dansplaat. Ken je die nog? Maar ze hadden ook een paar weken geleden nog Simon met Vakkenvuller. Dat is ook echt een liedje dat je nooit meer hoort. Dan moet het net toevallig een keertje ergens langskomen. Zoals bijvoorbeeld in het laatste rondje op woensdag. Nou, we gaan weer een liedje aan die lijst toevoegen van vergeten liedjes. Dank als je het hebt doorgegeven in de Radio NL-app. Vanavond contact met Mariska Thomassen uit Loenen. Hey Mariska, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je bent nog druk aan het werk, hè?
2: Ja, ik ben nog even wat dingen aan het werken voor de administratie. En dan vind ik het wel goed. Maar ik denk, het laatste rondje moet ik toch nog even meeluisteren.
0: Ja, want dit is wel een bijzonder liedje van Rob de Nijs.
2: Ja. Ja, deze heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Dus ik denk, nou, gooi hem er even in.
0: Maar hoe ben je hier zo bijgekomen? Waarom kwam deze ineens in je hoofd opduiken?
2: Ja, die draai ik af en toe wel eens een keertje gewoon of op Spotify of gewoon even op YouTube. En maar toen dacht ik even, nou, die heb ik al een hele tijd niet meer op de radio gehoord. Ja, dan moet ik hem zelf draaien. Maar op de radio is het toch wel wat leuker.
0: Ik heb even mijn onderzoek gedaan. Hij is de afgelopen maanden, en nou ja, misschien zelfs wel jaren, maar zover kan ik niet terugkijken, niet gedraaid op Radio NL.
2: Dat is best wel heel erg jammer. Vind ik dan, hè?
0: Ik vind het ook schandalig. Hierbij. We kunnen elkaar de hand schudden, denk ik. Laten we daar snel veranderingen brengen, Maris. Wat wil je horen?
2: Graag het nummer Bo van Rob de Nijs.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Laminaat Groningen, vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
17: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
18: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
8: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
9: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
20: nee,
19: proteïneshakes.
21: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
19: Milner.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
27: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
28: Wie was er aan de beurt?
29: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
28: Hit it!
27: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
30: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Altijd de eerste. Met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat bij mij, het ligt een keertje

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. LWVloeren.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
12: Sportlife.
13: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
14: Dit is Radio NL.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
9: Okay.
8: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt. Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren. Na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer. Maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land en wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
21: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus?
2: De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
9: Waar ga je heen? De Autobedrijf van der Veen.
12: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
9: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
21: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Dit is de muziek van

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
2: 18.000. Wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Jongens, eten.
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
22: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
0: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
22: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
27: Coco.
28: De Lulu.
27: Gek.
26: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
29: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
30: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
16: Is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
14: Ridderkerk, goedenavond!
15: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven, anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
22: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
24: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is Trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er ontstond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? Deautosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. Deautosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Al 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed